0: 4774.
1: 085-744-4774.
2: This is Galaxy. It's 2 a.m.
3: Galaxy Radio.

0: kijk je boos. Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met. Schat, ik wil je wiepen, niet meer bellen, even vijf.
1: Jacques Chirac.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: All to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 3 a.m.
1: Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 4 a.m.
1: Galaxy Radio.

Hey, hey, hey, skr skr. Hey, hey, hey, skr skr. Hey, hey.

0: check out the
1: music.
2: Next.
1: More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
3: Here on Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 5 a.m.
1: Galaxy Radio.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 6 a.m.
1: Dit is het Galaxy News. Bewoners van 9 geëvacueerde Spaanse dorpen mogen weer naar huis. De branden woeden vooral in de provincie Avila en de regio Madrid en troffen ook een deel van Toledo. In die provincie blijven nog 2 gemeenten ontruimd. Ook veel wegen werden maandagavond weer vrijgegeven. Het cruiseschip De Otella vertrok vanuit Nijmegen met 140 passagiers richting Straatsburg, maar haalt die bestemming door de lage waterstanden waarschijnlijk niet. Kapitein Seybrand zegt dag voor dag te bekijken hoe ver ze komen. Met de huidige diepgang redt het schip het net aan tot Koblenz. Ook op de Donau blijven waterstanden voor riviercruises een uitdaging. President Macron meldt dat de natuurbrand bij Biscarros in het departement Landes onder controle is. Dat noemde hij goed nieuws tijdens bezoek aan het crisiscentrum in de naburige Gironde. Daar woedt een veel grotere brand die tot op enkele kilometers van Bordeaux is genaderd. Tienduizenden mensen werden al geëvacueerd. En de rechtbank Midden-Nederland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen, ondanks een eerdere beslissing van de Raad van State om daarmee te stoppen. Volgens de rechtbank verliezen gedupeerde ouders een belangrijk drukmiddel. De uitspraak heeft directe gevolgen voor 3 ouders die bij vertraging alsnog geld krijgen. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de hardnekkige bewolking in het noordoosten snel oostwaarts. Elders in het land schijnt de zon. Dankzij flinke zonnestralen loopt de temperatuur in de middag flink op. In het zuiden is het zelfs zomers warm met maxima rond de 25 graden of meer. En tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in. Yeah.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meeting rooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
7: Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 7 a.m.
2: Dit is het Galaxy News. Bewoners van 9 geëvacueerde Spaanse dorpen mogen weer naar huis. De branden woedden vooral in de provincie Avila en de regio Madrid en troffen ook een deel van Toledo. In die provincie blijven nog 2 gemeenten ontruimd. Ook veel wegen werden maandagavond weer vrijgegeven. Het cruiseschip De Otella vertrok vanuit Nijmegen met 140 passagiers richting Straatsburg, maar haalt die bestemming door de lage waterstanden waarschijnlijk niet. Kapitein Seybrand zegt dag voor dag te bekijken hoe ver ze komen. Met de huidige diepgang redt het schip het net aan tot Koblenz. Ook op de Donau blijven waterstanden voor riviercruises een uitdaging. President Macron meldt dat de natuurbrand bij Biscarros in het departement Landes onder controle is. Dat noemde hij goed nieuws tijdens een bezoek aan het crisiscentrum in de naburige Gironde. Daar woedt een veel grotere brand die tot op enkele kilometers van Bordeaux is genaderd. Tienduizenden mensen werden al geëvacueerd. En de rechtbank Midden-Nederland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen, ondanks een eerdere beslissing van de Raad van State om daarmee te stoppen. Volgens de rechtbank verliezen gedupeerde ouders een belangrijk drukmiddel. De uitspraak heeft directe gevolgen voor 3 ouders die bij vertraging alsnog geld krijgen. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de hardnekkige bewolking in het noordoosten snel oostwaarts. Elders in het land schijnt de zon. Dankzij flinke zonnestralen loopt de temperatuur in de middag flink op. In het zuiden is het zelfs zomers warm met maxima rond de 25 graden of meer. En tot zover de Galaxy News Update.
3: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
4: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
5: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
4: Galaxy Radio.

0: Check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 a.m.
1: Dit is het Galaxy News. De aangehouden verdachte van de schietpartij zondag in Seattle is 15 jaar oud. Dat meldt de burgemeester Wilson vandaag. Na een tweede verdachte wordt nog gezocht. Een mogelijke derde schutter kwam om tijdens de schotenwisseling. Bij de schietpartij tijdens een culinair festival bij Space Needle vielen 3 doden en minstens 4 gewonden. De Duitse recherche klassificeert 410 mensen als islamitische terreurdreiging. Dat meldt mediagroep RND vandaag. Daarnaast gelden 65 personen als extreemrechtse en 17 als extreem linkse bedreiging. De cijfers volgen op een aanslag op de Pride in Berlijn, waarbij de 21-jarige verdachte Abdul B. met een auto inreed op een menigte. 1 vrouw kwam om en tientallen raakten gewond. Bewoners van 9 geëvacueerde Spaanse dorpen mogen weer naar huis. De branden woedden vooral in de provincie Avila en de regio Madrid en troffen ook een deel van Toledo. In die provincie blijven nog 2 gemeenten ontruimd. Ook veel wegen werden maandagavond weer vrijgegeven. Het cruiseschip De Otella vertrok vanuit Nijmegen met 140 passagiers richting Straatsburg, maar haalt die bestemming door de lage waterstanden waarschijnlijk niet. Kapitein Seybrand zegt dag voor dag te bekijken hoe ver ze komen. Met de huidige diepgang redt het schip het net aan tot Koblenz. Ook op de Donau blijven waterstanden voor riviercruises een uitdaging. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de hardnekkige bewolking in het noordoosten snel oostwaarts. Elders in het land schijnt de zon. Dankzij flinke zonnestralen loopt de temperatuur in de middag flink op. In het zuiden is het zelfs zomers warm met maxima rond de 25 graden of meer. En tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clock in.
3: In your car on the app.
4: The city clock in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Stop met scrollen. Almere viert 50 jaar met de grootste rollerdisco van de stad. Zondag 2 augustus op de Esplanade.
7: Meld je nu gratis aan via www.rollerdiscoalmere.nl. Dit wil je niet missen.
8: Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 a.m.
1: Dit is het Galaxy News. In Zandvoort werd gisteren een bezoeker van Pride on the Beach geslagen en uitgescholden, dat meldt NH Nieuws. De politie noemt het aannemelijk dat de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding was. Met camerabeelden werd de minderjarige verdachte herkend en aangehouden. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit meldt dat de stoelen in 453 in de VS geregistreerde Boeing 737 MAX toestellen verkeerd zijn geïnstalleerd. Bij noodlanding zouden passagiers hierdoor gewond kunnen raken. Onduidelijk is of ook toestellen van buitenlandse maatschappijen hierbij horen. Een termijn voor herstel is nu niet gesteld. De aangehouden verdachte van de schietpartij zondag in Seattle is 15 jaar oud. Dat meldt de burgemeester Wilson vandaag. Na een tweede verdachte wordt nog gezocht. Een mogelijke derde schutter kwam om tijdens de schotenwisseling. Bij de schietpartij tijdens een culinair festival bij Space Needle vielen 3 doden en minstens 4 gewonden. De Duitse recherche klassificeert 410 mensen als islamitische terreurdreiging. Dat meldt mediagroep RND vandaag. Daarnaast gelden 65 personen als extreemrechtse en 17 als extreem linkse bedreiging. De cijfers volgen op een aanslag op de Pride in Berlijn, waarbij de 21-jarige verdachte Abdul B. met een auto inreed op een menigte. 1 vrouw kwam om en tientallen raakten gewond. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de hardnekkige bewolking in het noordoosten snel oostwaarts. Elders in het land schijnt de zon. Dankzij flinke zonnestralen loopt de temperatuur in de middag flink op. In het zuiden is het zelfs zomers warm met maxima rond de 25 graden of meer. En tot zover de Galaxy News Update.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
4: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
3: Galaxy Radio.

0: And that's a wrap.
1: Yeah, that's a wrap.
0: All right, it's a wrap.
2: The Marathon crew left the building.
0: Goodbye. See you later.
2: Back tomorrow from 6 a.m. So tune in at Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 10 a.m.
2: Dit is het Galaxy News. In november verschijnt een 18-jarige jongen voor de rechter in België wegens plannen voor een terroristische aanslag tijdens de Pride in Leuven. Via Telegram zocht hij naar wapens en sprak hij met een undercoveragent. Na maanden voor arrest is hij inmiddels vrij in afwachting van het proces in november. Bij de grote bosbranden vlakbij Bordeaux ontstond een fenomeen dat een Franse brandweerman een vuurstorm noemde en de gouverneur van Gironde ongelooflijk ongezien. Deze vuurwolk ontstaat door de extreme hitte en energie van krachtige branden en is Europa nog vrij nieuw. Het fenomeen maakt bosbranden moeilijker te bestrijden. In Zandvoort werd gisteren een bezoeker van Pride on the Beach geslagen en uitgescholden, dat meldt NH Nieuws. De politie noemt het aannemelijk dat de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding was. Met camerabeelden werd de minderjarige verdachte herkend en aangehouden. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit meldt dat de stoelen in 453 in de VS geregistreerde Boeing 737 MAX-toestellen verkeerd zijn geïnstalleerd. Bij noodlanding zouden passagiers hierdoor gewond kunnen raken. Onduidelijk is of ook toestellen van buitenlandse maatschappijen hierbij horen. Een termijn voor herstel is nu niet gesteld. De aangehouden verdachte van de schietpartij zondag in Seattle is 15 jaar oud. Dat meldt de burgemeester Wilson vandaag. Na een tweede verdachte wordt nog gezocht. Een mogelijke derde schutter kwam om tijdens de schotenwisseling. Bij de schietpartij tijdens een culinair festival bij Space Needle vielen 3 doden en minstens 4 gewonden. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de hardnekkige bewolking in het noordoosten snel oostwaarts. Elders in het land schijnt de zon. Dankzij flinke zonnestralen loopt de temperatuur in de middag flink op. In het zuiden is het zelfs zomers warm met maxima rond de 25 graden of meer. En tot zover de Galaxy News Update.
3: The city clocked in.
4: In your car on the app.
5: The city clocked in.
6: Keep it loud.
7: We are Galaxy Radio.
8: Stop met scrollen. Almere viert 50 jaar met de grootste rollerdisco van de stad.
9: Gratis entree.
8: Skateverhuur.
9: Demonstraties van professionele skaters.
8: Lekkere foodstands.
9: En de beste beats van diverse DJ's.
8: Meld je nu gratis aan via www.rollerdiscoalmere.nl. Dit wil je niet missen.
10: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro, and dancehall bangers. En hier is Wes!
1: Goedemorgen, het is dinsdag vandaag. Het is 28 juli, 10 uur geweest. Dat betekent Wes op Galaxy Radio. En ik ga jou vandaag jouw werkdag doorhelpen, mocht je vandaag moeten werken natuurlijk. En we gaan richting die warme dagen weer. Woensdag tot donderdag wordt het weer boven 30 graden. Ik heb er zin in. Eerst nog Love Me JJ.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB and in the free radio app.
2: Tell me when to say Love Me JJ.

Nieuw job hoor je bij Galaxy Radio. Er is veel gaande in het nieuws de afgelopen tijd. Heel veel opmerkelijke nieuwsfeitjes. En zo is er een vrouw die een koningspython wilde smokkelen onder haar BH. En zo gebeuren er nog veel meer dat soort dingen. En ik ga je zometeen even meenemen in een aantal opmerkelijke nieuwsfeitjes. Waaronder ook de nieuwe euro die eraan gaat komen. Een nieuw eurobriefje die we gaan krijgen. En wij mogen dus als bevolking meestemmen over wat we graag willen zien op een eurobiljet. Nou ja, ik ben benieuwd hoe jij erover denkt. Je hoort zometeen hoe dat zit. Eerst nog deze intro.

0: Echt gewoon vier favorieten op rij. Love Me JJ hoorde je eerder. Je hoorde Kamas, Aerostar en je hoorde Ashanti Baby. In de throwbacks toch wel. Wat ik je eerder vertelde. Er is veel gaande in het nieuws. Nou ja, veel gaande. Er zijn gewoon heel veel dingen die mij opvallen. Of die misschien jou ook opgevallen hebben. Of die sowieso opmerkelijk nieuws zijn. Zo was er een vrouw die een koningspython in haar BH wilde smokkelen. Een vrouw in Australië kreeg een eeneiige vierling, maar had al vier kinderen. Dus heeft er nu 8, waarvan 4 dezelfde. het wordt opmerkelijk weer warm de komende dagen. Er zijn weer veel bosbranden in Frankrijk en Spanje. Oftewel, er is veel gaande. Maar wat mij nog het meest opviel is, er komt een nieuwe euro. En dan hoor ik je denken, dat is helemaal niet zo heel boeiend. Ergens niet, nee, dat klopt. Alleen wij mogen dus deze keer meestemmen over de nieuwe euro. Wat mogen wij, wat willen wij op het briefje hebben staan? En de keuze die je hebt, en die vind ik dan weer heel saai, is tussen bekende mensen of vogels. Ja. Want schijnbaar vinden wij als mens de huidige eurobriefjes te saai. En die begrijp ik niet helemaal. Want waarom moet een eurobriefje leuk zijn? Ten eerste, waarom moet daar iemand op staan die bekend is? Ten tweede, waarom een vogel? En ten derde, ik gebruik geen briefjes meer. Alles wat ik doe is met de pinpas. Oftewel, mijn telefoon dus. Ik ben benieuwd hoe jij erover nadenkt, hoe jij dat ziet. Misschien dat jij denkt, nou, ik gebruik het nog wel. Ik spaar al mijn geld nog contant. Het zou kunnen, maar wat mij betreft maakt het mij weinig uit wie erop komt. Maar als we toch mogen kiezen, wil ik er best zelf op staan. Maakt mij niet uit. Ik vind het wel prima. Mag ik. Hey, ik ga nog veel meer voor je draaien zometeen. En ik heb eentje een throwback klaarstaan voor je zometeen. 2002. Justin Timberlake komt er zometeen aan. Señorita, afgelopen weekend nog gedraaid. En dat nummer pakt altijd goed. Ik hoop ook bij jou dus zometeen. En Drake komt eraan. We gaan een klein beetje meer energie voor je gooien. Energie komt eraan. Yeah. I run the streets. Yeah. We are Galaxy. Liquid means rewind. A gunshot means forward. You requested it, so we rewind.
1: Yeah. Way, way, way up. Turn it all up. Yeah. Look, I got enemies, got a lot of enemies. Got a lot of people trying to drain me of my energy. They trying to take away.

0: wild shit is? Black radio stations have to play this shit too. How you not gonna play this?
1: How You Not Gonna Play This, oftewel Pharrell, die je hoorde in de studio samen met Justin Timberlake, die Señorita aan het maken waren. Waar ze aangaven, joh, iedereen moet het straks gaan spelen. Het wordt een grote hit. Hadden we er wel gelijk in. Zometeen hoor je een artiest die nooit slaapt. Je hoort zometeen wie dat is. Is nog Bouda, West Side Connection naar Young Miami. Spend it.
2: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. This is
3: the sound.
2: Galaxy Radio.
3: Turn up that hip hop.
4: Ballin' hard on another hemisphere. Somebody.

Weekend bij Galaxy Radio. Nou, nog lang niet. Maar om alvast jou een beetje in de weekendstemming te brengen... Wil ik graag aan jou vragen wat jouw favoriete working track is. Je mag hem doorsturen naar 085 029 4x2.

0: Dan kijk je boos, je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met schat, ik wil je roepen, niet meer bellen, even fijn.
1: Jacques Chirac.

0: check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 11 a.m. Dit is het Galaxy News. Fitnessketen Basic Fit groeit hard en telt inmiddels 6,1 miljoen leden door onder meer uitbreiding van het aantal vestigingen. Het bedrijf presteert sterk en ziet het gemiddelde aantal lidmaatschappen per club stijgen tot zo'n 3000. Dit komt vermoedelijk door ruimere openingstijden waarbij sommige vestigingen dag en nacht open zijn. Na jaren onderzoek zijn de identiteiten bekend van de twee mannen van wie in 2023 lichaamsdelen op Texel aanspoelden. Het gaat om Afghanen van 20 en 27 jaar. Een strandjutter deed destijds de lugubere fonds. De politie vermoedde al snel dat het ging om verdronken bootvluchtelingen uit Frankrijk. In november verschijnt een 18-jarige jongen voor de rechter in België wegens plannen voor een terroristische aanslag tijdens de Pride in Leuven. Via Telegram zocht hij naar wapens en sprak hij met een undercover agent. Na maanden voor arrest is hij inmiddels vrij in afwachting van het proces in november. Bij de grote bosbranden vlakbij Bordeaux ontstond een fenomeen dat een Franse brandweerman een vuurstorm noemde en de gouverneur van Gironde ongelooflijk ongezien. Deze vuurwolk ontstaat door de extreme hitte en energie van krachtige branden en is Europa nog vrij nieuw. Het fenomeen maakt bosbranden moeilijker te bestrijden. In Zandvoort werd gisteren een bezoeker van Pride on the Beach geslagen en uitgescholden, dat meldt NH Nieuws. De politie noemt het aannemelijk dat de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding was. Met camerabeelden werd de minderjarige verdachte herkend en aangehouden. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de hardnekkige bewolking in het noordoosten snel oostwaarts. Elders in het land schijnt de zon. Dankzij flinke zonnestralen loopt de temperatuur in de middag flink op. In het zuiden is het zelfs zomers warm met maxima rond de 25 graden of meer. En tot zover de Galaxy News Update.
2: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
3: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
2: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro and dancehall bangers. En hier is Wes.
1: 11 uur geweest op dinsdag 28 juli. Dat betekent West of Galaxy Radio. En ik help jou vandaag je werkdag door. Zometeen gaan we jouw favoriete working track draaien. Jouw favoriete plaat. Je mag zometeen meestemmen via 085-029-4x2. Is nog Dior.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.

0: Mijn vraag aan jou is, wat is jouw favoriete working track? Mocht die al gedraaid zijn, heb je pech, maar mocht je hem nog graag willen horen, kun je hem doorsturen. Let me see you. What's the one track that gets you through your workday? Ja, een track die jouw werkdag beter maakt. Een track die jij graag wilt horen op jouw werkdag, die je mag doorsturen naar de Galaxy Hotline. En dat deed je, en dat is leuk om te zien. Laatst zei je rapper Sef, die zei de meeste stoere rappers zijn meestal ook de meest grappige rappers. En daarin noemde hij ook een naam van een artiest die ik nu voor je klaar heb staan voor jouw favoriete working track. Een artiest die een sample pakte van Daft Punk en daar zijn eigen variatie van maakte in de Zero's dus. Je gaat hem horen hier bij Galaxy Radio Stronger. Kanye West komt eraan. Let's go. Hey, what's up? It's your girl, Go Relay.
1: Hey, this is Travis Scott.
2: This is Beyonce.
1: It's Future.
3: This is SZA.
4: All the biggest stars.
5: A day in the street.
6: We on fire.
7: You'll hear them every day on Galaxy Radio. Listen everywhere you go on our free Galaxy Radio app, available in the Apple or Google Play Store. Download it now.

0: party from London to Panama.
1: Basehall Party hoorde je bij Galaxy Radio. Blaze Fire, daarvoor je Stronger Kanye West. Een track die je mocht aanvragen via de Galaxy Hotline om jouw working track door te sturen. Oftewel een track die jouw werkdag een stukje beter maakt. En ik heb het zelf ook, hè, een track waarvan ik gewoon weet, als ik hem aanzet voel ik me gewoon net iets stukje beter. Zeker op een lange werkdag. En hoe is jouw werkdag vandaag? Ik ben toch heel benieuwd. Ik heb vandaag een heerlijke werkdag. Ik ben vroeg begonnen met de auto richting Utrecht naar de studio toe. Altijd file. Maar dat kon me vandaag helemaal niet uitmaken. Want ik heb een mooi vooruitzicht. Binnenkort lekker op vakantie. Heerlijk een paar dagjes weg met mijn vriendin samen. En het wordt heerlijk weer. Dus ik zou zeggen, mocht jij nog een aanrader voor me hebben om te gaan doen met het warme weer, laat het me zeker weten. Ik heb sinds kort een sub gekocht. Een soort surfboard die je kan opblazen, waarmee je het water op kan. Het ging de eerste keer nog niet helemaal vlekkeloos, maar we zijn ermee bezig. Misschien dit weekend lekker op die sub, lekker naar buiten. In ieder geval met het warme weer en het vooruitzicht gaan we zometeen ook een warme playlist voor je draaien. Jay Controlando komt eraan, zometeen hier bij Galaxy Radio na deze Your Best Friend, samen met Kelani.
2: Galaxy. Nothing but summer heat.

0: De regie houden, controle houden, oftewel controlando bij Galaxy Radio. Belangrijk, hè? Regie over je eigen leven houden, dat is belangrijk. Je moet namelijk doen wat je altijd zelf wil, zeker in deze tijd. We kunnen doen wat we willen, daarom maak ik radio. Omdat ik het zo ontzettend leuk vind. Wat ook leuk is, zometeen een throwback. Snoop Dogg komt eraan, Gin & Juice, 1993.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: allerstoerste rappers van de wereld.
1: Dit, let maar op, ga maar nu luisteren.
0: Ze
1: zijn heel grappig.
0: Ja?
1: Rick Ross is heel grappig. Kanye West is heel grappig. Dave is heel grappig.
0: Heb je ook Amsterdamse voorbeelden?
1: Future,
0: zeg maar,
1: is heel grappig. Amsterdamse voorbeelden. Lil Kleine is hilarisch.
0: Ja.
2: Je hoorde Stef praten over Lil Kleine, die volgens hem hilarisch is en daarom ook een stoere rapper. We gaan hem draaien voor je hier bij Galaxy Radio. Zometeen de lunchbreak mix. Eerst nog Ewa Safi samen met Noah No. This is Break It Down. Yeah. Break It Down. Hip-hop. Yeah. Galaxy.

0: Zo, bijna middag. Dat betekent zometeen de lunchbreak mix voor jou. We gaan straks naar de lunchbreak mix om jouw lunchpauze leuker te maken. Ik heb Sydney Kwekker voor je klaarstaan die zometeen jouw tracks aan elkaar gaat draaien. Of althans, hij kiest ze zelf uit, maar waarschijnlijk vind jij ze ook wel leuk. Dus zometeen voor jou een beetje meer energie in jouw lunchpauze. Ik ben er morgen weer van 10 tot 12. Tot morgen!
1: Turn the bass up. Max out the volume and let's ride. Got that nice summertime vibe. Summer sounds better with Galaxy Radio.

motherfucker too crazy saucy. Let that shit ride, 88.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 12 p.m.
2: Dit is het Galaxy News. Dit jaar kiezen meer Nederlanders voor een elektrische auto naar de vakantiebestemming door de oplopende brandstofkosten. Snellaadbedrijf Fastned merkt dat ruim de helft van de eigen klanten deze zomer met de accu op pad gaat. In juli steeg het aantal buitenlandse laadsessies door Nederlandse reizigers aanzienlijk. Het zuiden van Japan is opgeschrikt door een zware aardbeving in de prefectuur Kumamoto. De kracht bedraagt 7 op de schaal van Richter. Eerste metingen wijzen uit dat de beving een kracht heeft van 7,1. Direct volgden er waarschuwingen en een tsunami-waarschuwing. Fitnessketen Basic Fit groeit hard en telt inmiddels 6,1 miljoen leden door onder meer uitbreiding van het aantal vestigingen. Het bedrijf presteert sterk en ziet het gemiddelde aantal lidmaatschappen per club stijgen tot zo'n 3000. Dit komt vermoedelijk door ruimere openingstijden waarbij sommige vestigingen dag en nacht open zijn. Na jaren onderzoek zijn de identiteiten bekend van de twee mannen van wie in 2023 lichaamsdelen op Texel aanspoelden. Het gaat om Afghanen van 20 en 27 jaar. Een strandjutter deed destijds de lugubere fonds. De politie vermoedde al snel dat het ging om verdronken bootvluchtelingen uit Frankrijk. In november verschijnt een 18-jarige jongen voor de rechter in België wegens plannen voor een terroristische aanslag tijdens de Pride in Leuven. Via Telegram zocht hij naar wapens en sprak hij met een undercoveragent. Na maanden voorarrest is hij inmiddels vrij in afwachting van het proces in november. En dan tot slot het weer. Vanmiddag schijnt de zon flink, ook wel wat wolkenvelden. Het wordt een stuk warmer dan voorgaande dagen, maxima van 23 graden in het noorden, 27 graden in het midden van het land en lokaal 30 graden in het zuiden. En tot zover de Galaxy News Update.
3: The city clocked in.
4: In your car on the app.
5: The city clocked in.
4: Keep it loud.
6: We are Galaxy Radio.
7: Stop met scrollen. Almere viert 50 jaar met de grootste rollerdisco van de stad. Zondag 2 augustus op de Esplanade.
8: Meld je nu gratis aan via www.rollerdiscoalmere.nl. Dit wil je niet missen.
9: Galaxy Radio.

0: shot. More hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 1 PM. Dit is het Galaxy News. De regio Moskou is afgelopen nacht aangevallen met meer dan 390 drones uit Oekraïne. Volgens de burgemeester van Moskou zijn de meeste drones neergeschoten. In de stad Tsjechov stortte een drone neer op een woongebouw, daarbij vielen geen gewonden. Ook kwamen brokstukken van neergeschoten drones in omliggende dorpen terecht. In het noorden van Afghanistan is een provinciale functionaris vermoord door twee gewapende aanvallers in de provincie Badakhshan. Een van de vermoedelijke daders werd gedood door de bewakers van de functionaris. De tweede verdachte is nog voortvluchtig. Het is niet bekend wie achter de aanslag zit en wat het motief was. Dit jaar gaan weer meer Nederlanders met een elektrische auto op vakantie door de oplopende brandstofkosten. Snellaadbedrijf Fastnet merkt dat ruim de helft van de eigen klanten deze zomer met de accu op pad gaat. In juli steeg het aantal buitenlandse laadsessies door Nederlandse reizigers aanzienlijk. En fitnessketen Basic Fit groeit hard en telt inmiddels 6,1 miljoen leden door onder meer uitbreiding van het aantal vestigingen. Het bedrijf presteert sterk en ziet het gemiddelde aantal lidmaatschappen per club stijgen tot bijna 3000. Dit komt vermoedelijk door ruimere openingstijden waarbij sommige vestigingen dag en nacht open zijn. Het weer, zonnig, maar ook wat bewolking. Er staat een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden aan de kust tot lokaal 30 in het zuiden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
4: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren, waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meeting rooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
3: Galaxy Radio.

0: Ik zeg het je heel eerlijk, man. Die namen, hè? Wat ik al zei, Movas Jo. Ik weet niet eens of ik het goed zeg. Want ja, hey, is Frans. Je moet het met passie. Je moet het met liefde zeggen. Ik heb het geprobeerd. De passie was te horen. De liefde weet ik nog niet. Maar ik weet, hey, Frans blijft nice, man. Een nichtje van mij kan Frans. Nou ja, ze is verhuisd en kan het vloeiend. Ik heb het gedropt op school. Duits en Frans heb ik gedropt. En nu ik ouder ben, denk ik, had ik maar een beetje meer doorzettingsvermogen getoond. Dan wist ik zijn naam waarschijnlijk wel vlekkeloos te zeggen. Laat me even weten, hoeveel talen ken jij? Stuur me een berichtje via mijn Instagram, lijkt me hartstikke leuk. Artje track, beetje fout. Uit 2024, altijd lekker. Alicia Keys, A Woman's Worth. Het is een beetje stil rond Alicia. Maar ja, goed, weet je, ze treedt nog wel hier en daar op. En dat is wel lekker als artiest. Je kan gewoon met je oude pokkels, kan je gewoon jarenlang toeren. Je hoeft niks, niet per se iets nieuws te bedenken. Het is wel leuk. Maar mensen, weet je, mensen komen toch wel. En Alicia Keys is wel echt wel een dame waarvan ik denk, ja, weet je, al heeft ze geen nieuwe tracks. Het is toch artiest waar je wel echt voor uit huis gaat. Dus dat is Alicia Keys uit 2001, A Woman's Worth. Dus geniet ervan. En we beginnen met Raven Lené, Love Me Not.
1: Grab your friends, hit the beach.
2: Sweeter than no summertime vibes.
1: Turn up the music and let Galaxy be the soundtrack to your summer.

0: gaat zo snel, man. Wat ik al zei, we gaan richting augustus. En dat wil gewoon zeggen dat festivalperiode begint ook een beetje aan zijn einde te komen. Dus weet je, doe je ding. Pak nog wat je pakken kan. Je ziet dat het weer komt en het gaat. We moeten gewoon het beste van maken. En dat doen we altijd hier bij Galaxy Radio. Weet je, voor Galaxy hoef je niet naar festival te gaan. Dus gewoon je radio aan, je telefoon aan, you name it. En je krijgt gewoon de lekkere pokoes. En je kan gewoon losgaan. Meer hoef je niet te doen. En ik denk ook wel dat je losgaat met de volgende tracks die voor je klaar hebben liggen. Wizkid, Sean Paul met Get Busy. We beginnen met Gunna.
1: Hey, yo.
2: Galaxy Radio.
3: Real hip-hop.
4: Listen everywhere you go on our free radio app. Available in the Apple or Google Play Store.

sexy people.

0: She looks like the girl of my dreams.
1: Zo leuk. Ik kreeg net een bericht via mijn Instagram binnen van Simone. En Simone zegt, hey Lucinda, ik vind het super tof om elke dag naar Galaxy Radio te luisteren. Maar vooral van 1 tot 2. Nou, thank you so much. Ze geeft aan dat ze niet zo'n festivalbeest is. Maar ze houdt er wel van hier en daar een feestje of een terrasje te pakken. Daar haalt ze meer vervulling uit. En natuurlijk luisteren naar Galaxy Radio. Nou, dat moeten we hebben, Simone. Blijf vooral luisteren. En je moet doen waar jij je prettig bij voelt. Snap je? Maar vooral blijven luisteren naar Galaxy. Ik denk dat dat altijd wel prettig voelt. En over een prettig gevoel gesproken. ADF hoor je zo meteen. Ik denk wel dat dat ook wel een prettig gevoel geeft. We gaan een beetje back in the time. 2012. Monica, Until It's Gone. We beginnen met Dan Tolliver.
2: Hey, dope. This is where the biggest stars come to play.

0: Ja, ja. Het is zo weer gewoon bijna tijd. Hé, hey, het gaat zo snel. Het gaat zo snel. Maar het goede nieuws, ik ben er gewoon morgen weer van 1 tot 2 hier bij Galaxy Radio. Mijn naam is Lucinda Sedok. Blijf gewoon luisteren naar Galaxy. En ik spreek je morgen. Doei doei.
1: Galaxy Radio.
2: Listen, everywhere I go. Everywhere I go.
1: Download our free radio app in the Apple Store or Google Play Store.

0: Check out the music
1: next. More hip hop, R&B, Afro and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 2 p.m.
1: Dit is het Galaxy News. Italië verlaagt opnieuw tijdelijk de accijns op diesel. Tot 6 augustus gaat de prijs met 17 cent per liter omlaag. De maatregel kost de overheid ongeveer 125 miljoen euro en geldt niet voor benzine. De regering wil automobilisten helpen vanwege de sterk gestegen dieselprijzen door de oorlog met Iran. Nederland heeft nog geen extra verlaging aangekondigd. Philips heeft 186 miljoen euro teruggekregen van de Amerikaanse overheid. Het gaat om importheffingen die door president Trump waren ingevoerd en later onwettig zijn verklaard. Philips was een van de eerste bedrijven die het geld terugvroeg. Door de eenmalige meevaller verhoogt het bedrijf de winstverwachting voor dit jaar met 1 procentpunt. De regio Moskou is afgelopen nacht aangevallen met meer dan 390 drones uit Oekraïne. Volgens de burgemeester van Moskou zijn de meeste drones neergeschoten. In de stad Tsjechov stortte een drone neer op een woongebouw, daarbij vielen geen gewonden. Ook kwamen brokstukken van neergeschoten drones in omliggende dorpen terecht. Dit jaar gaan weer meer Nederlanders met een elektrische auto op vakantie door de oplopende brandstofkosten. Snellaadbedrijf Fastnet merkt dat ruim de helft van de eigen klanten deze zomer met de accu op pad gaat. In juli steeg het aantal buitenlandse laadsessies door Nederlandse reizigers aanzienlijk. Het weer, zonnig, maar ook wat bewolking. Er staat een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden aan de kust tot lokaal 30 in het zuiden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
5: Keep it loud.
6: We are Galaxy Radio.
7: Stop met scrollen. Almere viert 50 jaar met de grootste rollerdisco van de stad. Zondag 2 augustus op de Esplanade.
8: Meld je nu gratis aan via www.rollerdiscoalmere.nl. Dit wil je niet missen.
9: Galaxy Radio.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 3 p.m.
1: Dit is het Galaxy News. In Almelo is een man aangehouden die mogelijk betrokken is bij de dood van een 35-jarige Nederlander in een hotel in het Duitse Rees. Het slachtoffer, dat in een rolstoel zat, werd zondag doodgevonden op zijn kamer. Uit sectie bleek dat hij was gewurgd. De verdachte zou hem bij aankomst in het hotel hebben vergezeld. Het strafrechtelijk onderzoek naar voormalig advocaat Vito Sucrulla is 15 maanden na zijn arrestatie nog altijd niet afgerond. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem ervan dat hij als advocaat berichten van Ridouan Taghi vanuit de gevangenis heeft doorgespeeld. Het OM wil Sucrulla voor de rechter brengen, maar een datum voor de strafzaak is nog niet bekend. Italië verlaagt opnieuw tijdelijk de accijns op diesel. Tot 6 augustus gaat de prijs met 17 cent per liter omlaag. De maatregel kost de overheid ongeveer 125 miljoen euro en geldt niet voor benzine. De regering wil automobilisten helpen vanwege de sterk gestegen dieselprijzen door de oorlog met Iran. Nederland heeft nog geen extra verlaging aangekondigd. De regio Moskou is afgelopen nacht aangevallen met meer dan 390 drones uit Oekraïne. Volgens de burgemeester van Moskou zijn de meeste drones neergeschoten. In de stad Tsjechov stortte een drone neer op een woongebouw, daarbij vielen geen gewonden. Ook kwamen brokstukken van neergeschoten drones in omliggende dorpen terecht. Het weer, zonnig, maar ook wat bewolking. Er staat een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden aan de kust tot lokaal 30 in het zuiden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
4: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
3: Galaxy Radio.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 4 p.m.
1: Dit is het Galaxy News. In Zuid-Frankrijk is een 23-jarige man aangeklaagd voor brandstichting. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een natuurbrand in het Cospecion-gebergte ten noordoosten van Marseille. De man zit vast. In het betreffende departement woeden al een week grote natuurbranden. Het vuur is nog altijd niet onder controle. In de Franse stad Orange zijn in een woning de stoffelijke resten van 5 pasgeboren baby's gevonden. De vondst werd gedaan nadat de 32-jarige moeder gisteravond in het ziekenhuis was bevallen van een gezonde baby. De vrouw zou lijden aan zwangerschapsontkenning. De politie onderzoekt de zaak. Het echtpaar had al 2 kinderen van 8 en 12 jaar. In Almelo is een man aangehouden die mogelijk betrokken is bij de dood van een 35-jarige Nederlander in een hotel in het Duitse Rees. Het slachtoffer, dat in een rolstoel zat, werd zondag doodgevonden op zijn kamer. Uit sectie bleek dat hij was gewurgd. De verdachte zou hem bij aankomst in het hotel hebben vergezeld. Italië verlaagt opnieuw tijdelijk de accijns op diesel. Tot 6 augustus gaat de prijs met 17 cent per liter omlaag. De maatregel kost de overheid ongeveer 125 miljoen euro en geldt niet voor benzine. De regering wil automobilisten helpen vanwege de sterk gestegen dieselprijzen door de oorlog met Iran. Nederland heeft nog geen extra verlaging aangekondigd. Het weer, zonnig, maar ook wat bewolking. Er staat een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden aan de kust tot lokaal 30 in het zuiden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in. Yeah.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Stop met scrollen. Almere viert 50 jaar met de grootste rollerdisco van de stad.
7: Gratis entree.
6: Skateverhuur.
7: Demonstraties van professionele skaters.
6: Lekkere foodstands.
7: En de beste beats van diverse DJ's.
6: Meld je nu gratis aan via www.rollerdiscoalmere.nl. Dit wil je niet missen.
8: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. This is where the biggest stars come to play.
1: Everybody, turn it up, turn it up.
0: Turn it all the way up. We are Galaxy Radio. And here is Boss B.
2: En die zegt een goede middag. Het is 4 uur geweest. En dat betekent de laatste loodjes van je tweede werkdag. Tot 7 uur mag ik muziek voor je draaien. Love Runs zometeen met Up. Bryson Tiller komt eraan. Whatever she wants. Maar eerst ECSB, Colombiana.
3: This is the number one in hip-hop and R&B.
4: Here we go. Once again. Two step.

0: hoorde Lovren samen met 50 en Up. Daarvoor Bryson Tiller, Whatever She Wants. En Easy SB met Colombiana. We gaan de lijnen weer opengooien op 085-029-4x2. En dat betekent dat je weer kan gaan bellen, faxen, tamtammen of e-mailen of gewoon een voice memo achter mag laten als je iets kwijt wil in de show. Bijvoorbeeld je wil een plaat aanvragen of straks antwoord geven op de vraag die ik ga stellen. Ik ga nog even een onderwerp zoeken voor vanmiddag. Er zijn wat dingen waar ik over wil praten. Ik moet even een keuze maken, dus kom er zo op terug.
1: We are your daily playlist provider. You know his name. We are Galaxy Radio.

0: Galaxy Throwback. Een man die nog niet zo lang geleden ook in Nederland was voor een concert. Ik heb het over Redman samen met Frank Noble. Je hoorde Da Da Da. En de Davo Russian met die hit uit Airplay Top 20. Pongo samen met Ro Alejandro. Nou, onderwerp van vanmiddag. Ik heb wat over te kiezen. Telegraaf die pakte vandaag uit met de vraag die ons allemaal bezighoudt. Waarom heeft de oorlog in Saoedi-Arabië en in Iran zoveel invloed op onze benzine- en dieselprijzen? We betalen hier alweer, wat is het, 2,49 geloof ik per liter aan de pomp. Terwijl bijvoorbeeld in Spanje, daar zitten heel veel Nederlanders op dit moment. Ja, berichten komen dat daar de diesel en de benzine gewoon nog 1,36 is. Dus waarom heeft Spanje geen last van die oorlog en Nederland wel? Dat is de vraag die iedereen zich stelt. En die vraag die wordt op de Telegraaf-site vandaag nog eens even dikke uitgemeten. Maar daar gaan we het vanmiddag niet over hebben. Waar ik het vanmiddag even over wil hebben is over dat verhaal over Tofik Bibi. Want ja, die is een tijdje onvindbaar geweest. Die had zijn huur niet betaald. Daar gingen allerlei mensen achteraan, onder andere gerechtsdeurwaarders. Tofik die was een tijdje onvindbaar. Die heeft nu van zich laten horen. En hij noemt namelijk de hele schuldenindustrie, noemt hij maffia. En mijn vraag aan jou, je voelt hem al aankomen, is wat vind jij ervan? Is het maffia? Is die schuldenindustrie, die incassobureaus, is dat gewoon een vak? Zijn mensen bezig met het binnenhalen van schulden? Of zijn de kosten van al die incassozaken zijn die dermate hoog dat het een beetje begint te lijken op maffia? Ik zou graag je mening daarover willen weten. 085 029 4x2. Laat een bericht achter en geef jouw ongezouten mening.
1: Galaxy Dot Radio. That hip-hop. Your favorite hip-hop. Hip-hop. En R&B. Y'all know me. Galaxy.
2: To please.

0: was een moment dat hij met, ik geloof wel 5 nummers in de Airplay Top 20 aanwezig was. Ik heb het over Don Toliver. Succesvol. Door de New Drop en daarvoor 21 Savage. Die kwam overigens met slecht nieuws naar buiten deze week. Want zijn neefje heeft zijn eigen leven genomen. Nadat hij een pistool had gevonden in het huis van, geloof ik, een oom van 21 Savage. En daarmee zijn zusje had neergeschoten. Overigens gaat dat met dat zusje wel goed. Maar het neefje die voelde zich daar zo schuldig over dat hij zich van zijn eigen leven heeft beroofd. Vreselijk nieuws wat naar buiten kwam dus over 21 Savage, die het zelf ook niet al te makkelijk heeft gehad, want hij is geloof ik een keer Amerika uitgeknikkerd omdat hij geen verblijfsvergunning had. Dus gaat niet lekker in die familie. Hey, zometeen meer bangers hier op Galaxy. Blijf eens luisteren en je weet het, de lijnen staan nog steeds open. 085-029-4x2.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: Party Next Door en Drake op Galaxy. Je hoorde Loyal en daarvoor Henky T met zijn nieuwe single die heet R&B Shit. Mocht je wat later inschakelen, onderwerp van vanmiddag is de schuldenindustrie in Nederland. Naar aanleiding van een bericht wat vandaag naar buiten kwam van Tofik Bibi, die Amsterdamse fractievoorzitter van Bijeen. Die is een soort van op de vlucht geslagen, een tijdje onvindbaar geweest omdat hij zijn huur niet meer kon betalen. Er gingen deurwaarders achteraan en hij heeft nu dus gereageerd niet op zijn eigen persoonlijke account, maar geloof ik op de social media accounts van de landelijke partijen Bijeen. En hij zegt daarin dat de schuldenindustrie in Nederland een soort van maffia is geworden. Dat het hoe zal ik het zeggen, jagen wordt op mensen die de schulden hebben. En die mensen steeds meer in de schulden duwen omdat die kosten steeds hoger worden. Hij noemt dat maffia. Wat vind jij ervan? Ik ben benieuwd naar je mening. Dat is het onderwerp van vanmiddag. 085-029-4x2. Lijnen staan open. Spreek wat in en laat van je horen.
1: Galaxy Feature Music. Yo, I got the new crack. Fresh showstopper. Drop that shit. Galaxy Feature Music.

0: Zei het gisteren al, het gaat goed met de Nederlandse hip-hop en muziek. Kijk maar naar de hits die iedere maandagavond worden gedraaid bij Wout in Pers de Aux. Het programma zit bordenvol met de Nederlandse hip-hop. Vals bezig was dat met de nieuwe single die heette Ding. En daarvoor Kevin Ross met Sping. Meer Nederlandse muziek. Zometeen met Jemani, Falling in Love. Ronnie Flex komt eraan met Punta Gana. Maar eerst 2 Chainz en No Lie.
1: Your summer hip-hop station.
2: It's going down.
3: Rocking out the sun.
1: Enjoy the summer on Galaxy Radio.
4: You're tuned in to the hottest DJ coalition in the game.
5: You are tuned in.
6: Oh, no.
7: Oh, no.
6: Oh,

Lange tijd in de Airplay Top 20 gestaan. Die Airplay Top 20, dat is de lijst met de 20 meest gedraaide platen hier op Galaxy van de week ervoor. En die hoor je iedere zaterdag tussen 2 en 4. Jemani was dat samen met Eerces en Falling in Love. En daarvoor Ronnie Flex met Punta Cana. Sommigen zeggen de zomerrit van 2026. Maar ja, die zomer die is nog niet voorbij, dus er kan nog van alles komen. Zometeen naar 5 en meer. Bangers en natuurlijk jouw ongezouten mening over het vraag... is de Nederlandse schuldenindustrie een soort van maffia of niet? Laat het weten. 085 029 4x2.

0: check out the music
1: next. More hip-hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 5 p.m. Dit is het Galaxy News. In Oeganda zou de ebola-uitbraak voorbij zijn, dat zegt de minister van Gezondheid daar. In totaal raakten 20 mensen besmet, van wie er 2 zijn overleden. De laatste besmetting werd ruim een maand geleden vastgesteld. In buurland Congo verspreidt het virus zich nog altijd. Daar zijn meer dan 3000 mensen besmet en ruim 1300 mensen overleden. Het kabinet moet nog dit jaar beslissen over een natuurvergunning voor Lelystad Airport. Dat heeft de rechter bepaald. Het vliegveld wacht al ruim 6 jaar op een besluit. Het kabinet wil de luchthaven openen voor vakantievluchten, maar dat kan niet zonder natuurvergunning. Actiegroep Red de Veluwe had de zaak aangespannen om een besluit af te dwingen. In Zuid-Frankrijk is een 23-jarige man aangeklaagd voor brandstichting. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een natuurbrand in het Cospecion-gebergte ten noordoosten van Marseille. De man zit vast. In het betreffende departement woeden al een week grote natuurbranden. Het vuur is nog altijd niet onder controle. In Almelo is een man aangehouden die mogelijk betrokken is bij de dood van een 35-jarige Nederlander in een hotel in het Duitse Rees. Het slachtoffer, dat in een rolstoel zat, werd zondag doodgevonden op zijn kamer. Uit sectie bleek dat hij was gewurgd. De verdachte zou hem bij aankomst in het hotel hebben vergezeld. Het weer, zonnig, maar ook wat bewolking. Er staat een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden aan de kust tot lokaal 30 in het zuiden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
4: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
3: Galaxy Radio.

0: Jay-Z.
1: Pop Molly, I rock Tom Ford.
0: Uit zijn, ik mag wel zeggen mega repertoire hoorde je Tom Ford. Daarvoor Mensa samen met Serrano. En ik ben met Serrano en Kalani was er met Usher en Shoot and Never. Ik ben benieuwd met wie Usher de volgende track gaat maken. Want ja, die man die is een beetje aan het samenwerken met iedereen. Lange tijd niks van Usher gehoord. En in één keer duikt hij op met de samenwerking met Jan en Alleman en iedereen. En deze keer dus met Kalani. Plaats staat in de Airplay Top 20 op dit moment. Onderwerp van vanmiddag is de schuldenindustrie in Nederland maffia of niet? En ik vraag je dat naar aanleiding van een bericht van Tofik Bibi, de Amsterdamse, volgens mij fractievoorzitter van Bijeen. Die man is een tijdje onvindbaar geweest omdat hij de deurwaarder achter zich aan had vanwege een onbetaalde huur. Ja, en dan ga je op een gegeven moment tegen de schuld incasso aanlopen. En hij heeft gereageerd via de algemene kanalen namelijk van Bijeen. Via de landelijke partijen. En hij zegt, de schuldenindustrie in Nederland doet me denken aan de maffia. Ja, en daar zijn behoorlijk wat meningen over binnengekomen. De ene zegt eigen schuld, dikke bult. De andere die zegt, ja inderdaad. Dus wat zeg jij? Laat het weten via 085-029-4x2. Zometeen gaan we eens kijken naar wat reacties.
2: Galaxy Radio. All your hip-hop, R&B en Afro favorites. 24/7 on digital radio, online en on our free radio app. Free radio app. Download the app now in the Apple or Google Play Store. Or listen and watch online at galaxy.radio. At galaxy.radio. At galaxy.radio. At galaxy.radio. At galaxy.radio.

0: aantal artiesten bij elkaar die een behoorlijk stempel op de muziekindustrie hebben gedrukt. Het zijn ook niet tenminste The Roots samen met Erykah Badu en Eve. Je hoorde You Got Me, een van de vele Galaxy Throwbacks die je de hele dag hoort op onze spin-off kanaal. Het is Galaxy Throwback Radio. Mocht je in Noord-Holland of Flevoland wonen, dan kun je het via DHB Plus ontvangen. En anders natuurlijk gewoon via onze website. Dat is galaxy.radio, glxy.radio. Of je downloadt onze app, die is gratis. Dat vinden we leuk als Nederlander zijnde. En die kun je downloaden in de App Store of de Google Play Store. En dan hoor je de hele dag de lekkerste throwbacks. Overleden daarvoor uit Airplay Top 20 en Waste. Zometeen heb ik Baby Keem voor je. Zijn nieuwe single heet Good Flirts. Maar eerst Kanye en Heartless.
1: I run the streets.
2: Yeah.
1: Wait.

0: Baby Keem en Kendrick Lamar, Good Flirt. Vanochtend stond in de krant dat de gemiddelde reiziger op weg van huis naar werk en weer terug op sommige plaatsen in Nederland meer dan een uur extra reistijd kwijt is vanwege alle wegwerkzaamheden in Nederland. De kans dat je dus zometeen in de file komt staan is best groot. Want ja, er wordt behoorlijk aan de weg gewerkt. En er zijn ook wat bruggen die afgesloten zijn omdat er behoorlijk niet aan de weg gewerkt is. Voor al die mensen die vast staan in de file straks, de We Sleep Je Door de File Heen minimix. Tussen 6:30 en 7:00 krijg je elke dag ongeveer een kwartier een steuntje in de rug voor het geval dat je in de file staat. En zometeen nog meer bangers. Deze onder andere.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

Sexy Red en ATL Jacob. You're the Reckless hier op Galaxy. En daarvoor Fight met Cello Goedemor. Ik zeg nog 2 plaatjes. Kun je reageren via 085-029-4x2 op de vraag of de schuldenindustrie in Nederland doet denken aan de maffia. Uitspraak van Tofik Bibi. Ben je er mee eens of ben je er vooral mee oneens? Dat mag natuurlijk ook. Laat het dan weten en spreek het even in op 085-029-4x2. Je krijgt zometeen wat reacties. Ik kan ondertussen even de avond met je doornemen. Straks tussen 7 en 9 uur. Nieuwe aflevering van Noes Radio met Daniel Noesbaum. Met waarschijnlijk ook vanavond weer aandacht voor X on the Beach. Wat op televisie te zien is. Iedere dinsdag komt een nieuwe aflevering online. En dan kun je dus alle sleaze en roddels van de mensen die in X on the Beach volgen op de tv. Maar die verhalen die je niet op tv ziet, die hoor je op de radio straks tussen 7 en 9 uur bij Daniel Noesbaum. Daarachteraan zit Ice. En vanavond wordt de avond natuurlijk weer afgesloten door onze eigen nachtkoningin. Dat is Rosa G. Je hoort haar tussen 11 en 1. En zo meteen even de reacties bekijken op de vraag: is de schuldenindustrie in Nederland maffia of niet? Nou vind ik die uitspraak best wel redelijk hard gesteld. Maar goed, het is jouw mening wat telt. 085-029-4x2. Cho komt eraan met KM en Betty Adam. Maar eerst Lil Wayne en My Homie Still.

0: Joe en KM en Baddy Adam hier op Galaxy. Nou, de reacties zijn niet van de lucht. Meningen lopen uiteen. Op de vraag, is de schuldenindustrie in Nederland maffia of niet? Of doet het denken aan maffia? Ik zal hem een klein beetje afzwakken. Dat was een uitspraak van Tovek Bibi. Vandaag zijn reactie. Namelijk, hij was een tijdje onvindbaar. Zaten deurwaarders achter hem aan. Had zijn huur niet betaald. Ja, en dan op een gegeven moment gaat natuurlijk de huurbaas incasseren. En als je een paar aanmaningen hebt binnengehad, dan gaat dat naar een incassobureau. Daar komen de kosten bij. En uiteindelijk, nou goed, je kent het verhaal. Reacties die zijn binnengekomen.
1: Ja, klopt. Alles wordt maar duurder en duurder. En mensen kunnen de rekeningen gewoon niet meer betalen. Als je al ziet dat de middeninkomens het al moeilijk hebben, hoe is het dan wel niet de mensen met een minimum? En daar profiteren die incassobedrijven natuurlijk flink van. Het is gewoon lijkenpikkerij. Daar zouden ze iets aan moeten doen.
2: Weet je, de overheid heeft het over schuldenproblematiek. En hoe ze dat willen oplossen. Maar heb je wel eens een boete te laat betaald? Dan gaat de rekening gewoon maal 3. En daarna maal 3. En dan door naar de incasso. Wat het nog duurder maakt. Zo help je mensen alleen nog maar meer in de schulden.
3: De een is het druk, is de ander is het brood. Toch, je moet gewoon op tijd je rekeningen betalen. En niet boven je pet gaan lezen. Iedereen wil maar een dikke auto, een dure vakantie en op de post kopen. Maar dan krijg je dit gezeik. Gewoon eigen schuld.
4: Ik snap die Tovek Bibi helemaal. Mafia is het! Onder het mom van we loven het samen op, zijn ze gewoon dik aan het incasseren. Vooral voor zichzelf.
5: Man, man, man, het leven is gewoon niet meer te betalen. Maar de lonen stijgen niet evenredig mee. Ja, geen wonder dat mensen in de schulden komen. En dan zie je daar die incassobureaus lekker van profiteren. Schandalig.
0: Nou, je hoort het. De meningen lopen uiteen en de emotie zit hoog. Wil je reageren? 085 029 4x2. Lijnen blijven openstaan. Ook als je gewoon een plaatje wil aanvragen, vind ik het ook allemaal prima. Beyoncé zometeen met Already, maar eerst Ara Star en

0: Beyoncé en Major Lazer met Already. En daarvoor Arrow Star. Komma's, we gaan richting 6 uur. Zometeen het begin van je vrije dinsdagavond. Met natuurlijk sleepje door de filet minimix. Tussen 6:30 en 7 uur. En nog veel meer bangers. Dus ik zou je aanraden te blijven luisteren. Tot zo.
1: Galaxy Radio. Summer hits. Urban vibes.

me, bitch. Not you. I know that's right. And I'm out.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 6 p.m.
1: Dit is het Galaxy News. De politie heeft in Amsterdam-West meerdere gebouwen ontruimd vanwege mogelijk explosief materiaal. Dat zou liggen in een auto die na een politieachtervolging crashte bij de Nierkerkerstraat. Woningen en een verzorgingstehuis zijn binnen een straal van 100 meter ontruimd. De explosieve opruimingsdienst doet onderzoek. De inzittenden van de auto zijn gevlucht en worden gezocht. Het neerslagtekort in Nederland is verder toegenomen. Volgens Rijkswaterstaat ligt het tekort ver boven het gemiddelde voor deze tijd van het jaar. Ook staan de grondwaterstanden op veel plaatsen laag tot zeer laag. De droogte zorgt voor problemen in de landbouw en natuur. Ook de scheepvaart ondervindt steeds meer hinder door lage waterstanden. In Oeganda zou de ebola-uitbraak voorbij zijn, dat zegt de minister van Gezondheid daar. In totaal raakten 20 mensen besmet, van wie er 2 zijn overleden. De laatste besmetting werd ruim een maand geleden vastgesteld. In buurland Congo verspreidt het virus zich nog altijd. Daar zijn meer dan 3000 mensen besmet en ruim 1300 mensen overleden. In Zuid-Frankrijk is een 23-jarige man aangeklaagd voor brandstichting. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een natuurbrand in het Cospecion-gebergte ten noordoosten van Marseille. De man zit vast. In het betreffende departement woeden al een week grote natuurbranden. Het vuur is nog altijd niet onder controle. En dan het weer. Vannacht daalt het kwik naar waarden tussen 16 en 19 graden. Morgen zonnig en warm met tropische temperaturen. Lokaal kan het dan 35 graden worden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Stop met scrollen. Almere viert 50 jaar met de grootste rollerdisco van de stad. Zondag 2 augustus op de Esplanade.
7: Meld je nu gratis aan via www.rollerdiscoalmere.nl. Dit wil je niet missen.
8: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, afro and dancehall bangers. Here is Boss B.
1: Haar vorige album werd een soort van afgebrand en was niet echt een succes. Maar ze heeft een nieuw album uitgebracht en uit dat nieuwe album dit eerste nummer. Dat is Tyla, samen met Zoa Lyston, want daar hebben we het over. She Did It Again, nu op Galaxy en zometeen Davido en de Diddy.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.

0: Enjoy the Russian, samen met Alejandro en Pongo. De nieuwe single daarvoor, Diddy en Been Around the World. Davido was er met With You en Tyla en Zara Larsson met She Did It Again. Ik krijg net door dat het vandaag D-Day is. Donald Trump die gaat vandaag een ontmoeting hebben met Netanyahu en met Zelensky. Hoe laat is dat? Ergens in de middag. Nou, laten we hopen dat die gesprekken positief zijn, want dan kan Trump meteen eventjes einde maken aan twee wereldoorlogen die op dit moment gaande zijn in natuurlijk Oekraïne en in het Midden-Oosten. Ik heb daar maar één belang bij natuurlijk, is dat die dieselprijs naar beneden gaat. Want wat je tegenwoordig aan de pomp betaalt, het gaat nergens meer over. Ik bedoel, de diesel is alweer duurder dan de benzine. Ander echt wel belangrijk nieuws is dat vandaag David Anthony Burke, wat zei je?
1: Dat was 35.
0: Het was vanmiddag, oké. Ander belangrijk nieuws is dat David Anthony Burke vandaag in staat van beschuldiging is gesteld. Hij is beter bekend als zanger David. Hij wordt namelijk beschuldigd van de moord op een 14-jarig meisje, Celeste Rivas Hernandez. Dat meisje, dat werd misschien dat je het nog kan herinneren, in zijn Tesla gevonden, in stukken gesneden, was toen al overleden. En het zwaar ontbonden lichaam, dat werd in september dus gevonden. Het saillante detail is dat eigenlijk zo'n beetje al het bewijs wat mogelijk te verzinnen is, allemaal ook daadwerkelijk gevonden is. En alles wijst naar zanger David. Hij zelf ontkent nog steeds in alle toonaarden dat hij er iets mee te maken heeft met de moord of in ieder geval de dood van Celeste Rivas. Maar de openbaar aanklager die zegt dat er genoeg bewijs is om hem nu in staat van beschuldigingen te stellen. En ja, mocht het zo zijn dat hij dus schuldig wordt bevonden, dan denk ik dat hij voor de rest van zijn leven achter tralies gaat zitten. Want ja, er is nogal wat tegen deze man in te brengen. Ja, en dat was denk ik wel zo'n beetje het belangrijkste. Ja, ja, voor de rest kan ik het wel weer hebben over de benzine- en dieselprijzen, maar laat ik maar gewoon muziek draaien. Daar zitten we voor toch, tenslotte, hier bij Galaxy. Een van de belangrijke ingrediënten van een mens leven, althans die van mij, dat is koffie. Deze keer hoor je met Pull Up. Zometeen Gunna en We Gonna Fuck The Night. En ook Kendrick Lamar komt eraan met Squabble Up. Alle redenen om te blijven luisteren naar Galaxy dus.

0: up. Kendrick Lamar, 2025 stond een beetje in het teken van Kendrick Lamar natuurlijk. En alle diss-tracks die er op de markt kwamen. Deze keer hoorde je Squabble Up, daarvoor Ghana. We gonna fuck the night. Zometeen, Jonne Vreeser, Jay-Z. En natuurlijk, de We slepen je door de file heen, een minimix. Red je er alvast even geestelijk op voor. Hij komt er zometeen binnen nu en 20 minuten aan.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: I'll be the shape of your body. Shorty, shorty. Wind up your waist for daddy. Don Julio, so daddy.
1: Galaxy Radio.
3: This is what your favorite station sounds like.
4: I want the table. I want the table. I want the table.

0: Jay-Z, You Never Change, hier op Galaxy. En daarvoor Jonne Fraser met Don Julio Daddy. Ik had het net over de belangrijke nieuwsfeiten van vandaag op deze 28 juli 2026. Wat zei je nou? De AOW is omhoog gegaan?
1: Ja.
0: De AOW is omhoog. Hoeveel gaan we erop vooruit?
1: Niet wat, maar de AOW €23 per maand.
0: We gaan er €23 per maand op vooruit, hoor ik net. Maar dat geldt niet voor iedereen. Toch?
1: Nee.
0: Oké. Okay. Nou, spannend nieuws. Wat nog spannender is, is dat Madonna in één keer een mysterieuze boodschap in het Nederlands heeft verspreid op haar social media kanalen. Ik heb iets waarover ik wil praten. Zijn wij benieuwd of zijn wij benieuwd? Wij zijn zeker benieuwd. Dan draaien wij geen Madonna. Maar ik heb toch echt zoiets zo van, als Madonna dit in het Nederlands gaat posten, wat zou er aan de hand kunnen zijn? Hey, Russia!

Talk en Trapper Dicky en Down South. Nou, ik denk dat ik weet wat Madonna wil. Ze gaat niet de Down South, maar ze gaat de Down East. Want het gerucht wil namelijk dat Madonna naar Amsterdam komt voor de Gay Pride. Dat is wat het laatste nieuws is. Zullen wij ons even tot de belangrijke dingen namelijk gaan beperken. Dat is voor iedereen die in de file staat op dit moment de Stuck in Traffic Minimix. We slepen je door de file heen, Minimix. Die start nu.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
4: Ahoy!
3: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Leadership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 7 p.m. Dit is de Galaxy News Update. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky en de Israëlische premier Benjamin Netanyahu bezoeken vandaag de Amerikaanse president Donald Trump. Aansluitend wonen zij samen de begrafenis bij van senator Lindsey Graham, die deze maand overleed. Graham gold als een belangrijke bondgenoot van zowel Oekraïne als Israël. Beide leiders hopen hun invloed in Washington en hun relatie met Trump te behouden, nu die standpunten over beide landen zijn veranderd. De Franse politie heeft in Orange 5 dode baby's aangetroffen in kartonnen dozen in de woning van een echtpaar. De stoffelijke resten werden ontdekt nadat de man een ontbindend lichaam vond en naar het ziekenhuis bracht waar zijn vrouw net was bevallen van een gezonde baby. Volgens Franse media leed de vrouw aan zwangerschapsontkenning. Het Openbaar Ministerie onderzoekt de zaak als mogelijke moord op minderjarigen. De politie heeft in Amsterdam-West meerdere gebouwen ontruimd vanwege mogelijk explosief materiaal. Dat zou liggen in een auto die na een politieachtervolging crashte bij de Nierkerkenstraat. Woningen en een verzorgingstehuis zijn binnen een straal van 100 meter ontruimd. De explosieve opruimingsdienst doet onderzoek. De inzittenden van de auto zijn gevlucht en worden gezocht. In Oeganda zou de ebola-uitbraak voorbij zijn, dat zegt de minister van Gezondheid. In totaal raakten 20 mensen besmet, van wie er 2 overleden. De laatste besmetting werd ruim een maand geleden vastgesteld. In buurland Congo verspreidt het virus zich nog altijd. Daar zijn meer dan 3000 mensen besmet en ruim 1300 mensen overleden. En dan het weer nog? In de loop van de avond verdwijnen de stapelwolken en wordt de wind zwak tot matig van kracht. De zon schijnt nog een tijd met vooral in het noorden nog wat sluierbewolking. Vannacht zijn er heldere perioden en velden hoge bewolking. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden, in de grote steden een graadje warmer. En tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
4: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
3: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. And now, hey people, chaos to the max.
1: Lock the doors, close the windows, turn the volume up.
0: Noose bomb and ice here on Galaxy.
2: We got you.
3: Ja, een hele goedenavond. Dit is niet Daniel die hoort, maar IJs Nieuwsradio. Goedenavond. En waarom je Daniel niet hoort, is heel lijp. Want hij is er gewoon niet. What the fuck is Daniel? Ik zit echt om me heen te kijken en ik denk, hij heeft gewoon een eigen show die niet moet draaien. Maar hij is er gewoon niet. Dus weet je, ik ga die man even opbellen. Even kijken wat hij te zeggen heeft. Want ik vind het best wel lijp eigenlijk. Dat ik gewoon zijn show moet overnemen dat man te laat komt. Dus we gaan even kijken of hij opneemt. Daniel,
4: waar de
3: fuck ben jij, bro?
4: Ik parkeer echt net auto. Ik kom eraan. Ja, dit gebeurt me. Oh.
3: Bro, je hebt een show die je moet doen, hè?
4: Ja, dat weet ik, maar dit is me nog nooit overkomen.
3: Ja, mij ook niet. Nou, weet je wat, pak je
4: het is
3: auto?
4: Zo raar. Ja, maar grap, het is echt met mijn vriendin en een poes. En,
3: oh, dat klinkt niet goed.
4: Ik ren naar boven, kom raak.
3: Yo, is goed, dan ga ik even naar zetten. Pokoe draaien. Dit is Drake en Shabang. En hopelijk komt onze heer Daniel eindelijk een keer op tijd.
5: Yeah, you know what it is. This is Drizzy Drake.
6: This is Galaxy Music.
5: Shabang.
6: Drake, Shabang, now on Galaxy Radio.
7: Playing the biggest bangers, 24/7.
5: Manish on the beach.

0: Ik ben er. Oh, Shake It To The Max hier bij Noox Radio. It's time to set it off. You all know the name. I'm the one who run this city. Recognize his voice. Introduce it. This is Noox Radio. Turn it up. Go. Turn it up. With Daniel Nussbaum. In the building. Oh, Galaxy. Mijn naam is Daniel Nussbaum en ik ben er. Ach, wat een stress.
1: Waarom blijf je? Jij stress of ik stress?
0: Ja, ik stress. Ik ben nog nooit te laat geweest voor mijn programma. Ja, nog nooit.
1: Ja, maar nu moest ik gaan schakelen van. Nu moet ik het even overnemen
0: van jou. Nu moest jij voor het eerst achter de knoppen voelen.
1: Ja, wat een stress, bro. Serieus. Maar leg me even uit. Wat voor reden heb je nou weer?
0: Nou, luister dan. Ja. Ik was vandaag bij mijn nieuwe vriendinnetje. Echt een meisje die ik zo leuk vind.
1: Die op vakantie ging.
0: Wat zeg je?
1: Die op vakantie ging.
0: Die op vakantie ging. We zijn alweer oké met elkaar en het is helemaal top.
1: Ja.
0: Alleen ze was er dus de hele dag niet en ik moest wel gewoon werken. Dus ik dacht, ik werk daar thuis.
1: Mm.
0: En ze was er dus niet, de ouders waren er niet. En ik lette dus eigenlijk een beetje op het huis en haar twee katten.
1: Mm.
0: En die twee katten zijn echt twee hele, maar dan ook echt hele dure huiskatten.
1: Ja.
0: Dat als zij één keer in de tuin lopen, dat ze een sprintje trekken. dat weet je, er gaat even een paar ruggen, die lopen daar over de derf heen.
1: Ja.
0: Dus ik probeer af te sluiten om gewoon naar de radio te gaan. Mm. Ik zit gewoon nog steeds te shake, man. En in één keer, ik lig nog wel buiten en ik doe die deur open. Ontspringt mij dus even die zwarte kat van een paar rug. Echt. En ik denk, oh nee, kut.
1: Oh,
0: en hij ging er vandoor. En ik voelde een soort van Rocky Balboa. Dat ik achter die kip aan het aanrennen was. En ik denk, nee, ik moet nog maar op tijd komen. En ik denk, oh, hoe gaan we dit doen?
1: Oh nee.
0: Dus ik ben echt, nou ja, 10 minuten heb ik een soort worstelgevecht gehaald met die kat. Om te zorgen dat ik gewoon, dat hij gewoon naar binnen rende. Glipte bijna uit het poortje. Dat je denkt, oh my god. En uiteindelijk, ja, ik had hem wel.
1: Ja.
0: Maar ja, dan stap je de auto in, diep in Brabant. Dan moet je nog naar Utrecht rijden.
1: Ja, het is niet om de hoek, hè?
0: Het is niet om de hoek.
1: Nee.
0: En dan zit je wel te shaken en te trillen, want ja, je zou maar moeten uitleggen...
1: Dat die kat vermist is,
0: dat die kat, die kat klaar is.
1: Ja, zo'n duur grapje wordt het, denk ik, man.
0: Bro, zij is zo trots op die twee katten.
1: Maar is het zo'n lelijke nakkat, zeg maar? Je weet toch, die zat al... Oh.
0: Nee, geen lelijke... Oh.
1: Wat gebeurt er nou?
0: Kut.
1: Ja.
0: Ik word gebeld door corporate, man.
1: Wat? Nooit.
0: Ja, ik zie dat.
1: Bro.
0: Belletje van de hoofdkant. Zullen we in de uitzending gooien?
1: Bro, je zit me echt... Ja, doe maar.
0: Ja, in de uitzending?
1: What the fuck?
0: Oh, kut. Even kijken.
1: Ik
0: hallo, met Daniel?
2: Daniel. Met
0: oh, ja, hi.
2: Hi, ik ben even boven. Je weet al waarvoor ik bel, zeker?
0: Ja, maar gast, je snapt natuurlijk wel dat de... Ja, je kan natuurlijk... Ja, gast. Je snapt natuurlijk wel dat de poes van mijn vriendin natuurlijk belangrijk is dan hier eventjes even op tijd komen. Dat snap ik natuurlijk wel.
1: What the fuck?
2: Ja, dit is niet waar Galaxy voor staat.
0: Nee, dat snap ik allemaal. Nee, ja, maar ja, weet je, jij weer met die Excel-dingetjes. Ik denk, je moet je beter daar maar misschien beter druk mee zijn. Weet je, ik doe ook mijn best om op tijd te komen. En ja, weet je, zo'n kat van een paar ruggen, die ontspringt me dan. Het spijt me.
2: Daniel, draai we weer een plaatje.
0: Ja, jongen, het is allemaal oké. Het is echt helemaal goed. Ik, weet je, we doen wel de talk nog even na de uitzending. Is dat oké?
2: Een plaatje, Daniel.
0: Ja, helemaal goed, oké. You, Sean. Oké, nou goed, dat gezegd.
1: Ik heb dit nog nooit meegemaakt. What the fuck, ouwe?
0: Bro, je bent gewoon even... Weet je, je snapt natuurlijk wel dat de kat van mijn poes... Of de poes van mijn vriendin natuurlijk wel belangrijk is.
1: Ligt eraan welke poes. Summer is all about making memories. And every great deserves a great soundtrack. We are Galaxy Radio.

0: Bad Bunny samen met Jay Cortez, Da Kitty hoorde hier bij Nieuwsradio op Galaxy.
1: Dit is Galaxy met Daniel Nussbaum in Nieuwsradio.
0: Ja hoor, goedenavond. Mijn naam is Daniel Nussbaum en tegenover me zit Ice.
2: Yes.
0: En je luistert hier naar Galaxy tot om 9 uur vanavond. Zijn we bij je. We zorgen de beste hip-hop en R&B die je ooit zult horen. En ja...
2: Ik was wel op tijd.
0: Jij was wel op tijd, ik niet. En je hoorde net al een beetje wat struggle met de hoge heren hierboven. Ja. Dan vraag je aan jou, mocht je luisteren. Ja, weet je, hoe streng zijn jouw bazen eigenlijk? Als je een keertje te laat bent, of bellen ze dan meteen op? Of laat me het even weten via de Galaxy 085-029-4x2. Jij hebt al verschillende baantjes gehad, Ice. Ik bedoel...
2: Ja, je weet van mij, het is niet goed afgekomen natuurlijk. Alleen maar waarschuwingen, ik was weer te laat, kom weer niet opdagen en zo.
0: Ja, want ik denk dat je afgelopen levensjaar...
2: Ja, nou, 20 banen heb gehad.
0: 20 banen heb gehad, dit is toch ongekend?
2: Ja, maar het is wel een levensjaar. Safari, zeg maar, man.
0: Nee, dat is waar. Want dit, nu zit je hier. Hoe lang zit je hier nou?
2: Ja, ik heb het hier wel ruim 7 maanden volgehouden, man.
0: Goh.
2: En ik heb nog geen waarschuwingen gehad. Nog niet te laat gekomen. Dus ik denk dat ik hier mijn plekje heb gevonden.
0: Nou, ik hoop het je. Ik hoop het je open. Oh, ja. Ik krijg een appje binnen van Jaden. Die zegt, Daniel, moet je luisteren. Ik was vandaag mijn kamer aan het opruimen. En ik bleek dat ik mijn oplader, die al 2 weken kwijt was, lag gewoon onder mijn bed. Ik kan nu mijn telefoon opladen. Ik wou het even gooien. Nou, Jaden, ik ben blij dat je dit zegt.
2: Dan heb je 2 laders, Jaden.
0: Ja, dat is toch lekker?
2: Ja, top.
0: En ik krijg een appje binnen van Ryan. Die zegt, goh, mijn baas is ook altijd zo streng. Die geeft me meteen altijd de waarschuwing als ik te lang naar het toilet ga. Ja, nou, dat is ook wel.
2: Ja, maar hoe lang ga je dan naar het toilet? Even 5 minuten, dat kan toch niet?
0: Nee, je wordt scheidenrijk.
2: Dat is gewoon een bruine Willem die je erachter laat. Klopt.
0: Ja.
2: Voor de rest heb ik ook 2 appjes. Ik zie eentje van Naomi. Hey Daniel, ik zit met de caravan onderweg terug uit Frankrijk.
0: Oh, dat is lekker.
2: Nog een paar uurtjes rijden, maar met Galaxy vliegt de tijd gelukkig voorbij.
0: Dat is fijn, dat is lekker.
2: Precies.
0: Dat is altijd
2: en
0: lekker.
2: Meneer Bilo, die zegt, ik ben vandaag weer begonnen met werken na 3 weken vakantie. Ik had na de lunch alweer zin in de volgende vakantie.
0: Ja, dat snap ik wel.
2: Ja, ja. Ja, wij zitten hier in Nederland te werken de hele tijd, man. Ik moet ook even op vakantie houden.
0: Ben je aan het werk? Laat het even weten via de app van Galaxy 085-029-4x2. Misschien kunnen we eventjes een beetje je werk opvrolijken. Ja. Of kunnen we even naar je baas bellen.
2: Ja, dat komt sowieso goed, toch?
0: Misschien kunnen we even naar iemands baas bellen om te vragen of die morgen vrij mag. Het wordt voor morgen ontzettend lekker weer, man.
2: Ja, 33 graden, lijf, hè?
0: 33 graden.
2: Oh, wat lekker zeg.
0: Hey, Ice, dit uur zometeen ook een live gast in de studio. Namelijk, ja, de ster van X on the Beach, Double Dutch. Heb je daar ook nog vragen over? Stuur ons dan een appje of bel dan even in naar nummer 085-029-4x2. En dan kan je eindelijk de vraag stellen aan die gast die je altijd al willen stellen. Amigo.

0: TV off for the year op Galaxy. Ja. Ja, ik krijg toch wel een beetje kippenvel door degene die nu zojuist mijn studio is ingelopen. Hij is namelijk bekend van X on the Beach Double Dutch. En dat is een, ja, het gloednieuwe seizoen is bijna afgelopen. We zitten in de ene laatste aflevering, is vannacht online gekomen. Er is daar ontzettend veel gebeurd. Ja, en ik ben blij dat hij is aangeschoven. Laat je over Guus! Hey! Guus, wat fijn dat je er bent, jongen.
1: Ja, zeker. We zijn er.
0: We zijn er. En goed, eventjes binnenkomen. X on the Beach, voor de mensen die dat niet kennen. Kan je eens even kort uitleggen wat X on the Beach betekent?
1: Ja, eigenlijk ga je met z'n allen gewoon lopen feesten. En elke keer is het toch weer gezellig en dan komt er weer een nieuwe X aan. Ja. Dus dan is het weer een beetje drama. Maar dan ga je met degene met wie je de drama maakt uiteindelijk ook weer feesten. Dus uiteindelijk is het eigenlijk net de gekke bedoeling. Met vol met jaloezie, drama, alles erop en eraan.
0: Veel gekkerheid in ieder geval.
1: Heel veel gekkerheid.
0: Ja. Hey, want er zijn 8 originals op dit eiland. Ja. En jij was niet een van de original, maar je was de ex van de original.
1: Van
0: Destiny.
1: Ja, van Destiny, ja.
0: Hey, maar Destiny kennen we ook uit het vorige seizoen.
1: Ja, klopt.
0: En hoe oud is zij?
1: 25?
0: En jij
1: 25
0: bent?
1: Of 26?
0: En jij bent?
1: Ik was 20, nu 21.
0: Hoe heb je 5 jaar oudere chick geregeld?
1: Ja,
0: hoe kom je met haar?
1: Ja, ik val eigenlijk sowieso op ouder.
0: Ja.
1: Ja. En mensen die schatten me ook altijd op ouder.
0: Ja, ik had je geen 20 geschat.
1: Nee.
0: Want je bent nu 21.
1: Misschien ook een beetje door mijn lengte.
0: Ja, dat klopt. Dan heb ik het over de lengte in de hoogte in ieder geval, niet over een andere ding.
1: Allebei denk ik.
0: Ja. Maar, oké, dus jij komt op het strand voor Destiny.
1: Yes.
0: Maar we zien eigenlijk, of cam, zegt Jennifer, het volgende. Die zegt, jongens luister, dit is mijn snoepie. We gaan eventjes handjes los. Ja, zei ze tegen Jennifer en tegen Charlene.
1: Ja. Ja, dat hebben ze gezegd.
0: Ja, wat vond je ervan? Je wordt eindelijk meteen geclaimd als gast.
1: Ik moet zeggen dat ik dat pas achteraf heb gehoord.
0: Echt?
1: Ja, ik wist het niet gelijk.
0: Oh?
1: Nee. Ik hoorde pas toen ik thuis kwam van Jennifer dat ze was.
0: En daar baalde je wel van zeker?
1: Ja.
0: Want was jij anders alleen maar met Destiny gegaan of?
1: Nou, ik moet zeggen dat ik met Jennifer toen ook wel even een gesprekje gehouden zeg maar om te kijken van joh, kan ik daar nog wat uitkrijgen?
0: Ja.
1: Maar toen was het echt, ze bleef echt op een afstandje zeg maar.
0: Ja.
1: Ja.
0: Want zij denkt ik word zo meteen gekielhaald door Destiny natuurlijk.
1: Ja, blijkbaar wel, maar dat wist ik helemaal niet.
0: Hey, maar als je Destiny zou wegdenken, wie was dan uit de villa dat je denkt jezelf nou? Ik ben niet eens on the beach, maar ik had wel voor jou eens eventjes drama willen krijgen. Ja. Ik wil gewoon met jou naar bed.
1: Ik moet zeggen dat ik eigenlijk helemaal geen juiste type heb, dus eigenlijk met iedereen wel.
0: Ja?
1: Ja, kijk, als ik echt verliefd moet worden is het op blond.
0: Dus Jennifer?
1: Ja, maar ja, ik moet zeggen, ik en Jennifer zijn gewoon heel goed met z'n twee. Het is eigenlijk gewoon, we zijn vrienden soms, wat meer. Het is gewoon gezellig, zeg maar.
2: Gewoon benefit, zeg maar.
1: Ja. Ja.
0: Oh, dus er is wel wat gebeurd, zeg maar, tussen jullie twee.
1: Ja, er zijn wel hier en daar het een en ander gebeurd, ja.
0: Dus je kan eigenlijk stellen dat je dus naar bed bent gegaan met Jennifer buiten het programma? De stilte zijn genoeg, jongen. Nee, ja, het is het vragenvuurtje, hè? Ik bedoel, ja. Je hoeft geen antwoord te geven als je het niet wil zeggen, hè?
1: Ja, tuurlijk. Nee, joh, ik heb overal wel een antwoord op, hoor.
0: Oké, want je wordt, ik moest zo ontzettend lachen toen ik je zag, toen ik je online zag op TikTok. Namelijk, je bent meteen de gladde paling, of hoe noem je jezelf?
1: De gladde glijer.
0: De gladde glijer. Je had ook een goede entree. Je gaat er meteen voor en dat is ontzettend vet om te zien. Maar je deelde ook meteen die lekkere love mention. Je stond meteen af.
1: Ja.
0: Was het om een beetje good feeling in de groep te krijgen?
1: Nee,
0: of,
1: dat is helemaal niet uitgezonden. Ik heb ruzie gehad met Destiny. Er wordt uitgezonden dat ik heb gezoend met Destiny. Vervolgens kies ik 2 andere mensen. Ik vond het ook wel raar. Maar we hebben dus een hele ruzie gehad tussendoor.
0: Oh?
1: Ja, maar dat is niet uitgezonden, want er stond iemand voor met zijn zwembroek voor de camera.
0: En wat is er in die ruzie gezegd dan?
1: Ja, tegen Destiny heb ik gezegd dat ik voor haar kwam. Maar tegen andere mensen liep ik wel gewoon te zeggen van, yo. Ik ben hier wel gewoon op de feesten, zeg maar.
0: Ja.
1: Ja.
0: En dat heeft Destiny niet gehoord?
1: Nou ja, die hoorde het weer van andere mensen en dan kwam ze weer naar mij toe. Maar ze kwam zeg maar niet eerst bij mijn verhaal halen. Nee, ze ging eerst wel iedereen aan horen en toen werd het uiteindelijk gewoon gezeik. Toen kwam er een akkefietje. Werd ze boos. En toen zei ze al ergens van, en als je mij kiest, dan ga ik niet mee. Dus ik denk,
0: nee, ja, ik ga geen blauwtje lachen op Nederlandse televisie natuurlijk. Hey, ben jij met Destiny nog een beetje on speaking terms eigenlijk?
1: Ja, we zeggen goed hoor.
0: Ja?
1: Ja, 100%.
0: Ja, want kijk, dit klinkt echt als een kruisverhoren, maar ik vind je gewoon echt ontzettend tof. En ik kan nu eindelijk de vragen stellen die ik graag wil stellen. Wil je nou ook een vraag stellen? 085-029-4x2. Bel even in, stuur ons even een appje natuurlijk. Dat kan allemaal.
2: Maar ik zag je voorbij komen op mijn For You page.
1: Yes.
2: Dat je eigenlijk samen met je ma... even ging reageren op jouw introotje.
1: Ja, mijn moeder had gereageerd op mijn intro.
3: Nooit.
1: Ja, dat was een gelijk reactie, hè. Eerste reactie. Het is niet nagefilmd of wat dan ook.
2: Zal ik hem eens eventjes erbij pakken?
1: Ja.
2: Of misschien is dat wel leuk om haar eventjes... misschien is dat wel eventjes leuk om dat te horen.
3: Ik ben benieuwd.
2: Want ik zie ook dat je zusje ook een TikTok heeft gemaakt. Iedereen gaat wel meteen mee met je...
1: Ja, 100%. Ik zeg het ook tegen mijn zus. Ik zeg, joh, kom even TikTok maken. Vond ze helemaal leuk.
2: Tuurlijk, want iedereen gaat even mee op de hype. We gaan even luisteren naar hoe je moeder... We gaan even luisteren naar hoe je zusje hierop... Of je moeder hierop reageert. Daar komt hij.
1: Yes.
4: Ik heb een beach intro binnen. Ik ga hem even van mama laten zien. Kijk hoe ze erop reageert. Nou, ma, kom eens hier.
5: Kat
4: zit hier in
5: de kamer, is.
4: Waarom? Ik wil hem
2: zo
4: vandaag
2: kat op mijn lijst.
4: En dan heb ik
2: wel erin. Mooie moeder. Je zit echt samen te kijken.
1: Ja.
6: Nou, Guus!
2: Nou ja, ik ben dus wel benieuwd eigenlijk wat ze ervan vindt eigenlijk.
1: Ja.
2: Kunnen we haar niet even bellen of zo?
1: Dat vind ik een goed idee, man.
3: Ja? Gaan we dat even doen?
2: Ik ben dan toch even benieuwd wat daar allemaal gebeurt, weet je wel. En wat de familie Guus daarvan vindt.
1: Ze weet dat ik hier ben, dus ik wil het als opnemen.
2: Oh ja, maar ik moet dan eerst even kijken of ze überhaupt wel natuurlijk opneemt.
1: Ja.
2: Ik ga heel even een nummer intoetsen, hoor. Want dit zou toch wel leuk zijn. Is je moeder een beetje camera-schuw of radio-schuw?
1: Nee, hoor.
2: Nee?
1: Nee.
2: Is het hartstikke gezellig, zeker?
1: Ze wist ook dat ik die video ging opnemen, hoor.
2: Oh ja?
1: Ja, ze wist het wel. Ik had die camera niet verborgen, dus ze zag het wel gewoon. Daarna heb ik de video ook laten zien.
3: Maar was je niet zenuwachtig of zo? Gewoon dat je dacht van, is wel mijn moeder, zeg maar, je weet toch?
1: Nou ja, ik zeg alles tegen mijn moeder, man.
3: Ja.
1: Mijn moeder weet gewoon alles.
3: Ah,
1: ze vindt het ook allemaal echt gewoon geweldig. Ja, soms zeg ik iets te veel.
3: Ja, ik durf dat niet bij mijn moeder, man. Ik zou het echt niet kunnen, man.
1: Ik zeg alles, man.
3: Ja, dat is wel het beste. Ja.
2: We gaan even bellen, even kijken of ze opneemt.
1: Ben benieuwd, man.
7: Hey Marike.
2: Marike, goedenavond. Je spreekt met Daniel Nieuwsbaum. Je bent live op Galaxy Radio.
7: Met de zwaar gechoqueerde moeder van Guus.
2: Ja, ik spreek hier met de moeder van Guus van X on the Beach.
7: Ja, dat klopt.
2: Hey, ja. Jouw zoon zit in het afgelopen seizoen. Wat vind je er nou van? Want ik zie natuurlijk een filmpje online komen op TikTok dat je, dat je eigenlijk een beetje gechoqueerd bent.
7: Nee joh, helemaal niet.
2: Nee?
7: Ben je gek? Nee. Komt dat zo over? Nee toch?
2: Ja. Nou ja, het kwam wel een beetje zo over. Je handen in je haar zie ik hier op de beelden.
7: Ja, nou, sommige beelden denk ik dan, oké, dat hoeft niet, maar ach, valt toch wel mee.
2: Hey, je zoon doet dan mee aan X on the Beach. Wat is dan eerst wat doorheen gaat?
7: Nou ja, daar heeft hij al een aantal, best wel een tijdje geleden begon hij daar natuurlijk al over. En in eerste instantie zei ik echt, nee, dat ga je echt niet doen. Maar ja, toen moest ik natuurlijk verplicht alle seizoenen gaan kijken. En toen dacht ik, oké, weet je, doe maar lekker je ding en je kijkt maar gewoon. Nou, het valt allemaal toch wel mee.
2: Hé, maar wat is je naam eigenlijk?
7: Marike.
3: Marike.
2: Hé, Marike.
7: Ja.
2: Vandaag is er beeld online gekomen dat jouw zoon heeft lopen joekel op televisie.
7: Ja, die heb ik ook gezien, ja.
2: En wat vond je ervan om dat te zien van je zoon?
7: Dus heb ik weer met mijn handen voor mijn ogen gezeten. Dus ik heb niks gezien.
2: Nee, jij hebt niks gezien. Nee, maar oké, maar je bent... vind je het dan ook niet... Ja, het is toch ook gewoon tof voor je zoon? Hij is wel lekker zichzelf.
7: Dat is hij zeker. Ja, hij is wel echt snel. Ja, Guus is altijd heel open en eerlijk, hè. Die vertelt altijd heel veel. Soms zelfs te veel, dus dat ik dan ook weer denk... Oh nee, Guus, hou je bek, ik hoef dit niet te weten. Dus ja, ik ben Guus niet echt ergens van op, zeg maar.
2: Nee, oké. Maar is Destiny wel een dame die je graag aan het kerstontbijt wil zien aankomende kerst?
7: Dat weet ik niet. Ik ken haar Destiny niet zo goed, dus we gaan het zien.
2: Misschien kan je even aan je zoon vragen. Heb je nog een vraag aan je zoon eigenlijk over dit programma?
7: Nee, ik weet alles al.
1: Moeder zegt alles, hoor.
3: Nice.
2: Hey, heb jij, Guus, dan nog even een vraag aan jou? Je moeder is denk ik echt je allesie.
1: Ja, 100%.
2: Vind je het dan ook niet leuk dat je... Nou, hoor je dat?
3: Oh. Wat lief.
2: Maar wat vind je er dan van dat je dan wat meer wordt herkend? En straks wordt je moeder ook misschien herkend. Zit je daar op te wachten eigenlijk?
7: Nou, alsjeblieft niet.
2: Oké. Nou, Marieke, ik ga je niet langer storen. Wil jij nog wat tegen je moeder zeggen live op een andere radio? Guus?
1: Nee.
2: Hè? Wil je niet over tegen te zeggen dat je van haar houdt of zo?
1: Moeders, kou
7: weer. Wat een lul, joh. Hey, nou, veel plezier, hè?
2: Oké, okay, ja,
1: zie straks, hè.
7: Fijne avond. Hoi, hoi, hoi.
3: Lieve moeder, hè?
2: Wat heb jij een lieve moeder, wow, zeg?
1: Ja, dat is lief, hè?
2: Zo, nu normaal.
3: Ja, was be nice.
1: Eerst was het echt niks, hè?
2: Nee?
1: Nee, en uiteindelijk hebben ze me alsnog geholpen met mijn koffer inpakken. Ja, ging shoppen, ging ze gewoon mee voor het programma. Toen vond het allemaal hartstikke geweldig.
2: Ach, jongen.
3: Wow.
2: ik vind het zo vet om te zien. We gaan zo meteen nog even uitgebreid hebben over, nou ja, goed, wat er allemaal gebeurt daar in het huis. Want er gebeurt daar ook veel, maar ook buiten de schermen. Hè, dus buiten wat we zien, buiten de camera.
1: Ja, klopt.
2: En ik ben er gewoon wel echt eventjes benieuwd wat je daar dan van vindt. Want het lijkt wel alsof er alleen maar ruzie is onderling.
1: Klopt ook wel, dus.
2: Ja.
1: Heel veel onderlinge ruzie.
2: Nou, dat is gewoon wel naar om mee te maken. Terwijl ik bedoel, het is wel een hele familie waar je eigenlijk in zit.
1: Ja.
2: Dus dat en zometeen meer. 085-024-996... Nou, ik ga hem gewoon even opnieuw doen. Ik word helemaal...
3: Ja, wat gebeurt
2: ik
3: er
2: word
3: allemaal?
2: Helemaal enthousiast hiervan, joh.
3: Even rustig aan, Daniel. Goh, ik kan het.
2: Die moeder, leuke moeder, helemaal overleid.
1: Helemaal enthousiast van mijn moeder.
2: Ja. 085-029-4x2. Vraag daar jouw vraag. Stel daar jouw vraag. Nou, ik kom er niet meer uit, joh. Ik geef het op. Eigen Star, Tornado, hier op Galaxy.

0: prachtige stem van Ira Star. Tornado hoorde hier op Galaxy. Er wordt hier buiten het scherm nog ontzettend veel gelachen. We werden ook gebeld, maar we kregen opeens keystone. Dus mocht je luisteren, denk bij jezelf... Hey, ik wil nog steeds de vraag stellen der vragen. Dus bel ons dan in 085. Ik wacht even totdat je pen en papier hebt gepakt, want net ging het nogal stommelend. Ja, ben je er? Ja. Top. 085 029 4x2. Het staat ook echt gigantisch groot op mijn scherm aan de rechterkant. Omdat ik het anders weer verkeerd oplees en allemaal dat soort dingen. Dus het is echt niet normaal. Het is niet normaal.
1: Toffe pestje dit.
0: Het is echt niet normaal. 085 029 4x2. Guus, zit je lekker?
2: Ja, 100%.
0: Lekker. Guus, bekend van X on the Beach, Double Dutch. Een nieuw seizoen live te zien op RTL Videoland. Ja, ik snap dat je natuurlijk nu niet meer over straat kan tijdens feestjes en zo. Iedereen die wil even wat aan van je, of niet?
2: Zo, ik was naar die Nijmeegse zomerfeesten. Ja? Ik liep naar binnen met Ferdi.
0: Ja.
2: Nou, komen binnenlopen. We komen net, die beveiliging langs. Mensen komen gewoon gelijk op je afrennen, hè?
0: Ja?
2: Helemaal goed foto, maar ik weet zelfs de beveiliging rouwen of dat ik naar de bar wilde lopen om met de barmeid de foto te maken.
0: Echt?
1: Ja, maar, what the fuck?
2: Maar daarvoor, dat is de grap. Daarvoor, ik was op donderdag gegaan. Op dinsdag zijn die uitzendingen. Die dagen ertussen ben ik niet eens buiten geweest.
0: Nee?
2: Dus zeg maar, in één keer kom je dan op een plek en dan kende ik iedereen jou.
0: Ja, bizar.
2: Dat is echt heel gek om mee te maken, man.
0: Ja, want ik moet het toch even stellen. Ben je nu single of ben je een beetje met iemand aan het praten? Je bent een beetje aan de taal, speaking terms. Oké, nou top. Maar ja, goed. Ik bedoel, je krijgt nu veel aandacht van vrouwelijk schoon.
1: Ja, focus.
0: Ja, weet je, ja, ga je jezelf dan nu binden, ja of nee?
2: Nou ja, tot nu toe nog niet, hoor. Ik doe nou gewoon een ding.
0: Wat zei je?
2: Ik doe nog wel gewoon mijn ding, ik zie het allemaal wel eigenlijk.
0: Ja. Ja. Hey, we moeten het eventjes hebben over Nick. Want Nick is natuurlijk de gouden pik uit X on the Beach.
2: Nick de gouden pik.
0: Yes. Nick de gouden pik en laat je likken.
2: Die laat je likken, ja.
0: Hoe vaak werd dat eigenlijk gezegd daar?
2: Zo, dat is niet normaal.
0: Vertel eens.
2: Nou, ik durf wel gewoon te zeggen, minimaal 300 keer. Ja, maar echt, naar elke zin hoorde je weer iemand in de vet. Laat je likken.
0: Nou ja, zijn ex kwam op het strand.
2: Ja.
0: En iedereen was wel helemaal blij.
2: Ja, man.
0: Vond jij die ex eigenlijk een beetje passen bij onze Nick? Want het is natuurlijk een bloedmooie vrouw natuurlijk. En Nick is ook natuurlijk geen lelijke jongen. Maar vond je die vrouw passen bij Nick?
2: Aan de ene kant zou ik zeggen, ze houdt van tattoos en zo. Dus ja, jawel. Maar aan de andere kant denk ik ook van, ze is wel echt knap, man.
0: Nee, jij vindt dat niet passen bij Nick.
2: Oh shit. Hey, ik noem Nick geen leuk jongen.
0: Nee, ik hoor je. Hé, hey, maar er gebeurt wel iets geks, want zij zijn eigenlijk twee beste vriendinnen. Twee beste vriendinnen.
2: Ja, ze waren twee beste vriendinnen, ja.
0: En er gebeurt wel iets raars over of ze nou gezoend hebben, ja of nee. We gaan even een stukje luisteren, goed?
3: Helemaal goed. Dan hoop ik dat hebben het gewoon mij of in ieder geval Marla gunt om de waarheid te laten zien.
4: Marla, kom even erbij.
5: Ja, maar even Nick erbij dan, want jullie hebben wel gezoend, toch, jij en ik?
4: Ja. Heb jij
0: gezoend? Even voor de context, mocht je luisteren, je denkt weer zo, wat gebeurt hier? Jennifer is namelijk was de beste vriendin van Marla. En Nick, die was de eerste aflevering met haar op date. En die hebben een beetje gezoend, volgens mij. Of niet? Of wat gebeurt daar?
2: Voor hoever ik weet wel.
0: Ja, en Marla die vroeg aan Nick van jou, hebben jullie wat gedaan? Nick zei, nee, ik heb helemaal niks gedaan.
2: Nou, ik moest zeggen dat het eigenlijk mijn schuld is, denk ik.
0: Hoezo?
2: Nou, Marla komt op strand, ze ging bij Nick zitten, maar Nick had niet gezegd wat hij wel of niet had gedaan. Maar ik zat met mijn domme kop erbij van, die Nick, die heeft die blauwe ballen de hele tijd, die heeft niks gedaan. Dus ik zei tegen Marla, ik zeg, Marla, Nick die heeft zich voor beelden gedragen. Maar hij had... Ja, ik had gehoord dat hij al wel al gezoend, zeg maar.
0: Ja, dat was
2: Nick
0: gevolgd.
2: Dus toen zei Nick gelijk, nee, ik heb niks gedaan. Nee.
0: Nou, daar gaan we even naar luisteren, komt ie.
4: Met Jennifer.
6: Nee, niet echt gezoend.
5: Nee, niet echt.
7: Nee.
8: Dus een kusje
4: of wat? Ja, met de ja of nee?
6: Nee. Ja, het wordt, ja, nou, nee, ik weet het niet meer. Niet gezoend.
5: Nee, maar niet echt, maar wat dan wel?
6: Nee, wij zijn nog gewoon, met hij kwam op mij liggen, ik kwam weg, maar ze bleef maar doorheen.
5: Ja, ja.
6: Dat
5: is
6: niet gezoend.
8: Wat je hebt gedaan.
5: Je hebt nou de kans om het te vertellen, hè?
6: Ik zeg toch gewoon, ik heb niet gezoend.
5: Nou, dan ben je gewoon nep bij. Vind je krokodillentranen nou lopen janken, hè?
6: Nou, ik heb hem een paar keer gehoord van Marla.
5: Je bent gewoon fucking nep.
0: Zo. Maar uiteindelijk verdedigt Marla dus gewoon Nick, hè?
2: Ja.
0: Van, er is niks gebeurd.
2: Ja, ik moet zeggen, dat vind ik wel een beetje raar. Je weet niet eens de waarheid, weet je.
0: Nee.
2: Je weet niet eens wat wel waar is of wat niet waar is. Je gaat er gewoon gelijk vanuit. Want dadelijk sta je misschien voor lul. Dadelijk is het wel gebeurd en dan sta jij daar met je bek van tanden te kijken naar hoe het wel is gebeurd. Ja, dat is mijn mening dan.
0: Ja, ik hoor je. Hey, uiteindelijk zien we later dat Charlotte natuurlijk met een van de tweelingen op date is geweest.
2: Ja, klopt.
0: Ze hebben gezoend daar.
2: Klopt.
0: En uiteindelijk probeert ze het dus stil te houden voor Lavinio.
2: Ja.
0: Maar die gast die kan dus gewoon niet zijn bek houden. Die gaat gewoon eerlijk tegen Lavinio zeggen om eigenlijk Charlotte voor zichzelf te winnen.
2: Ja.
0: Wat vond jij van die actie van Charlotte, dat ze het gewoon voor zich wou houden? Had je het verwacht?
2: Ja, aan de ene kant, kijk, ik snap wel dat ze dat misschien wat later had willen zeggen, wanneer heel die groep bij zat. Maar ja, dan in eerste instantie ben je wel aan het liegen. Dat moet je niet doen. Je moet gewoon gelijk eerlijk zijn. Of je moet zorgen dat helemaal niemand het zegt, dat helemaal niemand erachter komt.
0: Ja.
2: Dat had ik misschien eerder gedaan.
0: Ja, maar ja, weet je, ja. Je gaat zelf met iemand tongen. Ja, weet je, je doet het ook gewoon wel een beetje erom, maar, toch?
2: Ja, eigen schuld, dikke beeld.
0: Ja.
2: Ja, toch?
0: Ja, nee, ja. Exact. Ja, ja, weet je, te kiezen of delen. Nou, ze heeft gewoon verloren.
2: Ja.
0: Hey, Guus, ik moet zeggen, dit is de ene laatste aflevering. Ik ga er ontzettend nog van genieten. Gaan we je volgende week weer met Destiny in bed zien? Of wat gebeurt hier?
2: Dat weet ik eigenlijk niet, man. Voor mij wel.
0: Oké. Ja. Maar... jij bent niet goed gemediatraind. Je moet eigenlijk zeggen van... joh, wat zie je volgende week?
2: Ik ga ze wel Ik vind het allemaal niet leuk.
0: Weet je, ik heb zo meteen weer RTL aan de lijn. Deze vragen moet je niet stellen.
1: Oh, lekker dan.
2: Ja, lekker wel.
0: Hey, nog één vraagje. Ben je, ja, kom, gewoon niet meer uit die gozer.
2: Ik zal toch even moeten bellen wat we horen. Ja.
0: Ben jij team Jerwin of ben je team Demi?
2: Ik was allebei heel erg, man. Alleen ik vond toen op dat moment ook wel kut voor Jerwin.
0: Ja.
2: Dus in dit geval wel Jerwin. 100%.
0: Op dit moment
2: Jerwin. Ja.
0: Guus, echt, no jokes, all jokes aside. Ik hoop echt dat ik jou nog veel meer programma's tegenkom. Want ik hou van je Rotterdamse, ja, ik noem maar van Rotterdamse humor.
1: Vlotte babbel.
0: Vlotte babbel.
2: Vlotte babbel.
0: Ja. Met je glad Janus.
2: Gladde praatjes.
0: Gladde praatjes. Ik hoop voor je dat je, weet je... kom aan, dit is dus de start. We hebben jou nodig in Realityland, man.
1: Ja.
2: Aardig debuut gemaakt, toch?
0: Ik denk dat jij echt een ontzettend debuutje hebt gemaakt.
2: We gaan het zien. Ik hoop het wel, man.
1: Ja, ik zie wel een goed toekomst in jou, man.
2: Ze moeten me bellen.
1: Ja.
0: Wat is je 06? Kunnen ze even bellen?
2: Maar dan krijg ik zo heel veel belletjes dadelijk.
0: Ja. Hey, Guus, ik ga je spreken. Thanks. Waar kunnen mensen je volgen?
2: Guus Havenaar, Instagram en TikTok.
0: Guus Havenaar, lekker. Guus, dankjewel en thanks voor je komst.
2: Yes.
7: Galaxy Radio, your soundtrack of summer.

0: check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Galaxy Radio. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: 0774. 0584-744-4774. This is Galaxy. It's 8 p.m.
1: Dit is de Galaxy News Update. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft in het Witte Huis met de Amerikaanse president Donald Trump gesproken over de productie van Patriot-raketten in Oekraïne. Trump opperde eerder deze maand tijdens de NAVO-top dat Kiev daarvoor mogelijk een licentie krijgt. Volgens Zelensky spraken de leiders ook over diplomatie, mogelijk in relatie tot nieuwe sancties tegen Rusland. De 20-jarige bestuurder die wordt verdacht van het dodelijke ongeval in Vogelwaarde blijft 60 dagen langer vastzitten. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een volwassene om het leven en raakten meerdere mensen gewond. De groep was op schoolkamp. Het onderzoek naar de toedracht loopt nog. Nabestaanden noemen de beslissing van de rechtbank terecht. De Amsterdamse beurs herstelde dinsdag, ondanks aanhoudende druk op chipaandelen door zorgen over Chinese concurrentie. De AEX sloot 1,1% hoger, terwijl Philips bijna 5% verloor naar kwartaalcijfers. Unilever won bijna 8% dankzij sterke resultaten. Basic Fit steeg na winstherstel, Theon daalde 2% en Mercedes-Benz boekte koerswinst na hogere kwartaalwinst. De politie heeft in Amsterdam-West meerdere gebouwen ontruimd vanwege mogelijk explosief materiaal. Dat zou liggen in een auto die na een politieachtervolging crashte bij de Nierkerkenstraat. Woningen en een verzorgingstehuis zijn binnen een straal van 100 meter ontruimd. De explosieve opruimingsdienst doet onderzoek. De inzittenden van de auto zijn gevlucht en worden gezocht. En dan het weer nog? In de loop van de avond verdwijnen de stapelwolken en wordt de wind zwak tot matig van kracht. De zon schijnt nog een tijd met vooral in het noorden nog wat sluierbewolking. Vannacht zijn er heldere perioden en velden hoge bewolking. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden, in de grote steden een graadje warmer. En tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: The city clocked in.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
5: Keep it loud.
6: We are Galaxy Radio.
7: Stop

0: Almere viert 50 jaar met de grootste rollerdisco van de stad.
1: Gratis entree,
0: skateverhuur,
1: demonstraties van professionele skaters,
0: lekkere foodstands
1: en de beste beats van diverse DJ's.
0: Meld je nu gratis aan via www.rollerdiscoalmere.nl. Dit wil je niet missen.
2: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app.
1: Daniel Nussbaum.
0: And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro and dancehall bangers. And here is Daniel Nussbaum.
2: Galaxy, een hele goede avond. 2:08, je luistert naar Nieuws Radio. Ja, tot om 9:00 vanavond zijn wij bij je. Yes. En dat bedoel ik mee, Daniel Nussbaum en Ice.
3: IC
2: 085-029-4x2. Dit uur belooft ontzettend veel chaos en gekkigheid. Maar vraag daar jouw plaat aan.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.
4: It's complicated.

0: veel op de radio.
1: Bro, kom op. Bro. Geen even rust om te zitten, ja.
0: Bro, rood lampje betekent natuurlijk gewoon dat... Ja, dat is
1: wat de mijn klant is. Ja, ja. Maar ik zit.
0: Oké, lekker. Ja. Nieuwsradio, waar je naar luistert. 085-029-4x2. Ook het aankomend uur staan de lijnen wagenwijd voor je open. Yes. Aan je benen ook, want het gaat nog steeds niet goed met de vrouwen.
1: Nee, helaas. Week 10 of zo inmiddels weer.
0: Ja, ja. Dus we gaan er zo meteen uitgebreid over hebben. Oeh. Maar ik moet even hebben over afgelopen zondag.
1: Wat is er nou weer gebeurd, Daniel?
0: Ja.
1: Elke week weer wat?
0: Ja, nou goed. Ik heb een beetje een soort ongeluk aan mijn kont hangen.
1: Ja?
0: En ik ben even benieuwd of jij als luisteraar er ook, ja, weet je wel, daarmee ingaat en dat je er herkent. Ja, het is echt zo'n dag dat alles fout gaat.
1: Mm.
0: Bijvoorbeeld, nou, komt ie aan. Ik ga je wel heel eerlijk vertellen. Ik had ook wel een katertje.
1: En ja, wanneer niet, hè?
0: Ik was even wat later, hoor.
1: Alcoholistje.
0: En je weet dat ik natuurlijk een paar weken geleden van mijn fiets ben gevallen, toch?
1: Ja, met de pizzadoos.
0: Hele fiets weer in de kreukel. Nieuw wiel, €180. Dat is echt smerig.
1: Ja.
0: En vervolgens ga ik dus zondag naar de Albert Heijn. Het had een beetje geregend.
1: Mm.
0: Dus ik loop naar de fiets. Wat denk je? Doe ik de sleutel in het slot, breek mijn sleutel in het fucking slot af.
1: Ja, je hebt echt de karma op je heen, man.
0: Bro, ik denk echt bij mezelf, wat gebeurt hier? Dus ja, maar ja, die fiets staat nog steeds om die paal heen.
1: Ja.
0: Ik heb zelf geen slijptol, dus ik heb langs allemaal buren. Ik ken opeens de hele wijk van mij in Amsterdam. Allemaal aangebeld. Nou, op een gegeven moment kwam een hele lieve buurman. Die zegt, nou ja, goed, ik heb wel een slijptol, maar is die fiets echt van jou? Ik zeg, ja, die zegt van mij.
1: Ja,
0: hoe kan je dit bewijzen dan?
1: Ja.
0: Ik zeg, nou ja, meneer, ja, dit is toch mijn fiets? Heb ik helemaal op Instagram.
1: Voordat we verder gaan, hè? Heb je daar ook last van?
0: Wat?
1: Dat mensen vragen of het wel een fiets is.
0: Ja.
1: Ik had dat niet. Nee, serieus?
0: Ja, zeker.
1: Oké, ga maar verder.
0: Dat heeft niet alleen maar met jou te maken. Ik word ook steeds meer ghetto, hè?
1: Ja, dat werkt. Het is met mij opgehaald.
0: Ja. Dus vervolgens, nou ja, heel lief de slijptol tegenaan gezet. Ik denk, oké, mooi. Fiets unlocked. Uurtje later, ik kan eindelijk mijn ontbijt halen bij de Albert Heijn. Fiets ik dus met mijn fiets op zo'n pleintje.
1: Hm.
0: En zo'n speelpleintje. Eigenlijk mag je daar niet fietsen, maar ik denk, hé, dat is de kortste route naar de Albert Heijn.
1: Oh,
0: en er zit een heel klein dun laagje water op.
1: Ja.
0: Dus ik ga met mijn fiets op het stoepje om dat pleintje op te gaan.
1: Ja.
0: En ik glij met die fiets weg. En ik denk, oh, en op dat moment is alles slow motion. Alles gebeurt in slow motion. Dus ik denk, nee. Dus ik gooi die fiets van me af. Want ik denk, ja, voordat ik weer op die band val, is het weer €180 licht, hè. Ja.
1: Dus je hebt gewoon een glippertje gemaakt.
0: Dus ik schuif die fiets van me af. En ik glij als een soort buikschuif over dat veld heen. En dan lig ik dan met kapotte kleding.
1: Nooit.
0: Ja, nou, dat is dus ongeluk. 2. Vervolgens loop ik de Albert Heijn binnen. Nou goed.
1: Nog één ongeluk?
0: Geen pinpas.
1: Oeh.
0: En ik had geluk dat mijn, want normaal gesproken werkt Apple Pay niet.
1: Ja.
0: Nou, opeens werkte het weer wel, dus dat was ongeluk 3. Nou, ik denk, joh, deze dag kan me gezonder worden.
1: Nee, dat is geluk op een ongeluk.
0: Ja, inderdaad, een beetje geluk. Dus vervolgens, bij mij achter is het festival Milkshake. Ken je een Milkshake een beetje?
1: Ja, ik heb gehoord dat hij gaat stoppen. Dat ken ik, daarvan ken ik het.
0: Nou, Milkshake inderdaad. Dus ik denk, nou goed, in de avond, ik wil nog even een stukje vies, want ik had zoveel energie, want ik ben de hele dag maar thuis gaan sluiten. Had ik mijn pakje sigaretten meegenomen. Dus ik sta een beetje langs het festival te kijken, op een bergje naar beneden. En ik zeg even een sigaretje op. Ik weet, ik mag het niet. Ik vergoedel het ook niet, maar weet je, ik zat er even doorheen.
1: Ja.
0: Ik pak de sigaretje. Dus vervolgens, ik fiets weg. En ik ben al bijna thuis. En ik denk, even voelen of ik alles heb. Pak je beuken kwijt. Het is toch echt ongelooflijk.
1: Maar is dat niet een teken dat je moet stoppen, jongen?
0: Ja, dat is zeker een teken.
1: Oh, er gaan wel heel veel peukjes doorheen op een dag bij jou, denk ik.
0: Het is ongekend. Maar dan een vraag aan jou. Heb jij ook zo'n ongeluksdag aan je kont hangen afgelopen week? Of ben ik echt de enige? Of hangt er gewoon nare sfeer in de lucht?
1: En dan gaan we achterkomen als iemand een appje stuurt naar ons.
0: 085-029-4x2. Ja, wie weet kunnen we elkaar dan een beetje, ja, toch wel een beetje helpen.
1: Erkennen en
0: helpen met elkaar.
1: Medeleven tonen.
0: Wat meer gezelligheid aan elkaar.
1: Dat vind je wel heel zielig, Bart. Daniel. Oh, shit. Oh, dat had ik niet moeten zeggen.
0: Nou, weet je,
1: ik bedoel, Daniel, excuses. Ik vind jou heel zielig.
0: Nee, ik ben heel blij dat je het erkent,
1: man. Medelijden met je, jongen.
0: Maar daarom dacht ik, om het toch een beetje de good karma erin te fietsen, heb ik een plaat meegenomen.
1: Oh, een lekkere plaat is het, hoor.
0: Iron Star met Rush.
1: Oeh.
0: En toen ik die hoorde s'avonds toen ik in bed lag, toen dacht ik eigenlijk, het kan me allemaal wel gestolen worden.
1: Ja.
0: Al dat gedoe, al dat gezeik. Focus op het positieve. En dat bracht mij deze plaat. Heb je dat ook? Laat me het weten via Devil Galaxy. Iron Star, Rush. Hier bij Nieuwsradio.

Galaxy. Summer vibes loading.

0: Weekend, give me a hug hier bij Nieuws Radio. What's happening? What's happening? Ja, er gebeurt altijd zo onwijs veel op mijn For You page. Ik heb echt een hele gekke For You page. Ja, dan zie je weer honden die in het water springen. daarvoor een backflip doen. Het is echt heel raar, maar ook leuke nieuwsfeitjes. Zo meldt een Amerikaans bedrijf dat ze op 19 november een dag de deuren gaan sluiten. Omdat gewoon te veel medewerkers vrij hebben genomen voor de release van de Grand Theft Auto 6. Ja, Burger Motorsport zegt dat door alle vrije dagen grote problemen ontstonden met de planning. Ja, het bedrijf noemt de release een ongekende culturele gebeurtenis. Ja, in een bericht schrijft het bedrijf dat het werk weer wordt hervat zodra medewerkers hun eerste verkenning van Vice City hebben afgerond. Ja, minstens één missie hebben voltooid en ze zijn teruggekeerd naar de realiteit.
1: Nou,
0: ja, ik snap ze wel. Ik begrijp ze wel. Ik wil eigenlijk ook misschien wel vrij nemen als GTA 6 uitkomt.
1: Ik ben zoals vrij, hè?
0: Ja?
1: Ik weet niet waar ik werk die dag, maar die dag moet ik zeker.
0: Ja. Nou, is heb jij ook nog wat?
1: Ja, ik heb zeker nieuws. Monica Geuze, mijn crush by the way, twijfelt of ze haar dochter Zara Lizzie daar te veel geld gaat nalaten, want ze zit dus in een duo.
0: Ja.
1: Dubio, sorry. Of het gezond is om je kinderen later veel geld na te laten. En volgens Monica Geuze is het belangrijk dat haar dochter Zara Lissie gewoon haar eigen stack gaat maken, zeg maar, man.
0: Maar dus wat een bullshit.
1: Ja, je wilt toch gewoon je dochter goed zien? Waarom zou je geld achterhouden voor je dochter?
0: Ik vind dit echt
1: een groot. Ik ben het er niet mee
0: eens. Je wilt toch juist ook gewoon je familie goed zetten en... die vrouw verdient miljoenen, hè?
1: Ja, daarom. Maar Kei Gorgos, haar collega, die denkt daar anders over. Die denkt namelijk dat het juist prettig is om nu geld op te bouwen voor zijn kinderen. Dat ze later gewoon minder zorgen hebben.
0: Tuurlijk. Ja, hey, je wilt toch je kind het beste meegeven?
1: Ja, tuurlijk.
0: Of je wilt toch niet meteen starten met je kind bij leger dus zelfs? Hey, we gaan even naar Joost. De laatste nieuws over de artiesten. Joost, Schiphol, kom maar mee.
2: Overleden Wu-Tang Clan-legende Old Dirty Bastard heeft afgelopen weekend zijn eigen straat gekregen in New York.
0: Zo.
2: ODB Jones Way. De straatnaam werd feestelijk onthuld in zijn oude buurt in Brooklyn. En het straatbord hangt heel toepasselijk vlak boven een gigantische muurschildering van zijn debuutalbum.
0: Oké.
2: Hip-hop-iconen Kid Cudi en Kanye West werken achter de schermen verrassend genoeg aan het herstellen van hun vriendschap.
3: Nee.
2: Cudi bevestigde op social media dat de twee elkaar na een lange ruzie weer bellen om te vragen hoe het gaat.
3: Kijk,
2: Travis Scott is afgelopen weekend een VIP-club in New York uitgezet. De beveiliging gooide hem eruit omdat hij met glazen ging gooien, omdat hij het niet leuk vond dat hij gefilmd werd. NBA-kampioen Jordan Clarkson probeerde de boel nog even te sussen, maar die werd per ongeluk door de beveiliging ook de straat opgetrapt. Oké, Daniel, tot zover deze frisse hitnieuwsflash.
0: Thanks, Joost.
4: Galaxy Radio. Sunshine, bars and beats.

0: Maak Me Niet Eet hoorde hier op Galaxy. En ja, ja, het wordt ook weer zometeen gewoon die plaknacht. En morgen
1: heel toepasselijk
0: wordt het,
1: deze trek.
0: Ja, 29 graden wordt
1: nee,
0: het morgen.
1: 33.
0: 33. Nee, maar in de avond heb ik het over.
1: Oh, avond.
0: Ja, nou maar goed, 33 op het hoogtepunt. Hoe overleef jij die plaknachten? Laat me het weten via de app van Galaxy. 085-029-4x2. Ja, ik ben dan gewoon echt benieuwd. Hoe doe je het als je geen ventilator hebt? Of je denkt, nou ja, weet je, fuck die ventilator. Het is maar een paar weken per jaar.
1: Hoe slaap je eigenlijk?
0: Ik, hè?
1: Ja, slaap je
0: echt fucked up, man. Oh!
1: Ik slaap echt fucked up. Nee, ik vraag, slaap je met de onderbroek aan? Helemaal.
0: Nee, ik ben wel echt zo'n naakslaper, moet ik zeggen.
1: Ja, ik dus normaal. Ja?
0: Ja, ik hou ervan dat het lekker vrij open en natuur is.
1: Maar woon je alleen thuis, of?
0: Ja, ja, ja.
1: Oké, dat snap ik het.
0: Dus maar, bro, je hebt je eigen kamer, toch, of niet?
1: Ja, dat snap ik, maar als ik naar het toilet moet en ik en mijn moeder daar, daar heb je toch geen zin in?
0: Dan moet je dus gewoon altijd pis in de fles zien. Scannen de clubs, scannen de straat. Op zoek naar die queen, die perfect bij hem past. Ja, als je bent vrijgezel. Ja, dus.

0: familie.
1: Altså, vi tager helt.
2: Hej, Sukjær.
1: Yes. Hej, Sukjær. Hej, Sukjær.
0: Det er fløjster. Det hele smule blijft luisteren.
1: Yes.
0: Luister in the Galaxy News Radio hier. Het wordt wel een soort van segment iedere week.
1: Ja.
0: Want Ice... Ja, kijk, ik ben bijna dus op relatietour. Terwijl ik vandaag de poes heb laten lopen.
1: Ja, pas. Welke poes?
0: Ja, nee, echt. Dat werkelijk ik had. Maar jij bent nog zo single als fuck. Vorige week hebben we Kim Holland gebeld om eventjes wat relatietips te geven.
1: Ja.
0: Is het gelukt?
1: Nou, kan je eerlijk zeggen, er is helemaal geen tering gebeurd.
0: Nee?
1: Nee. Ik zeg je eerlijk, Kim Holland heeft me wel op de spot gezet. Ze heeft me wel complimentjes gegeven dat ik wel een vlotte babbel heb en al die dingetjes.
0: Ja.
1: Maar ik heb het nog niet kunnen toepassen.
0: Dit was nog niet...
1: Nee. En elke week vragen we natuurlijk of een luisteraar kan opbellen van... Joh, IJs, ik vind jou leuk, maar niemand doet dat.
0: Nou, 085-029-4x2. Ben je ook een gast? Ja, bel gewoon even iemand. Geef eventjes gewoon tips aan IJs.
1: Ja, maar, ik heb wel zoveel tips gehad, joh. Ja, maar, het werkt allemaal niet.
0: Ja, maar,
1: misschien moet ik naar een psycholoog.
0: Help ons. 085-029-4x2. Ook al zit je binnen, heb je nog een paar laatste minuten dat je kan bellen. Gun die laatste paar minuten van de dag.
1: Want je hebt alle tijd om na te denken daar.
0: Ja, gun die laatste paar minuten aan Ice.
1: Ja.
0: Zodat je wel gewoon misschien wel de vrouw van je leven krijgt.
1: En even een spoiler alert. Ik zoek een relatie, hè? Geen one-night dingen. Want die heb ik daar hoef ik geen zorgen voor te maken. Het gaat echt om een pure, stabiele relatie die ik zoek.
0: Nou, ik zit even na te denken, Ice.
1: Ja, maar heb je weer wat gevonden, jongen? Op je gouden telefoontje?
0: Nou, misschien is het wel leuk om zometeen eventjes een OnlyFans dame te willen.
1: Mm.
0: Want die geven namelijk ook wel girlfriend experience weg.
1: Man, dus dat is zo zielig.
0: Ja, goed, dan ben je gewoon...
1: Moet ik weer aan mijn trekken komen met de OnlyFans dametje?
0: Ja.
1: Oh.
0: Ja, maar gewoon, kijk, zij geven girlfriends experience weg. En wat houdt dat dan in? Dan betaal je gewoon een paar meiën aan die vrouw. Ja, en die vrouw die doet dan alsof het je vriendin is.
1: Maar
0: dus die
1: doen
0: heb je dan
1: echt?
0: Elke dag. Ja, zeker. Voor mensen die eenzaam zijn. Wat denk je dat ik laatst heb gevonden in Japan? Ik ben er niet geweest, overigens.
1: Ik wou dat zeggen. Nou, leg het ervan uit, hoor.
0: Daar zijn juist de mannen in overschool. Oh, nee, de vrouw in overschool.
1: Ja, ze mogen maar één kind maken. Of
0: heel
1: twee
0: gek.
1: Kinderen of zo?
0: Dat was in China, jongen. Dat is al lang geleden.
1: Oh.
0: Maar... daar kan je als vrouw gewoon een boyfriend experience kopen. Dus dan, in de Japanse cultuur is het best wel beschamend, weet je wel. Daten en überhaupt seks.
1: Taboe of zo, hè? Ja.
0: Heel erg taboe.
1: Ja.
0: Kijk naar Japanse porno, alles wordt gefilterd. Ja, nee, je ziet gewoon...
1: ik weet dus wat voor porno jij opzoekt.
0: De delen, die zien hier worden geblokt. Die worden geblurred. Maar goed, daar kan je dus gewoon echt letterlijk voor een paar uur een boyfriend...
1: Maar kijk, ik begrijp wel, als sommige mensen dat doen, als ze naar een première gaan of iets, dat ze gewoon een mooie dame naast je wil hebben, zeg maar. Of ja... Heel veel artiesten doen dat ook, hè, bekende mensen. Die hebben dan gewoon een schatje zeg maar, naast hen lopen, maar dat is alleen om te laten zien van ik ben die guy gewoon.
0: Bro, dan kan je niet meer husselen. Dus dan huur je een vrouw voor een paar meijer in om naast jou te staan bij die première.
1: Nee.
0: Terwijl je daar misschien de liefde van je leven tegenkomt. Maar ja, je kan er niks mee.
1: Nee, want je hebt al iemand naast.
0: Ja.
1: Ja.
0: En ze kan dan niet opeens zeggen, nee, ja, ik ben opeens de wingman van huis. Dat gaat natuurlijk niet.
1: Maar als je rijk bent, kan je dus alles maken met de vrouw, zeg jij dus nu.
0: Nou goed, ja, je kan een girlfriend experience nemen. Daar gaan we zo meteen even eentje opbellen. Even een OnlyFans namen kijken of ze opneemt.
1: Even kijken of ik er nog geen meer heb.
0: En misschien kan je wel...
1: Misschien kan ik haar wel fixen, dan hoef ik de hele ding niet eens te betalen.
0: Daarom, misschien kan je er regelen of kan je zeggen, joh, hey, kunnen we even praten over een...
1: Of ik al een relatie met de OnlyFans dame wil, dat betwijfel.
0: Hoezo niet?
1: Hoezo wel?
0: Zijn toch ook gewoon mensen?
1: Ja, maar niet mijn mensen, niet mijn bloedgroep.
0: Wat zeg jij nou?
1: Ja, sorry joh, even serieus, mijn vrouw hoeft niet daar poenie op te gooien voor andere mannen.
0: Maar wie weet is het alleen maar lingerie?
1: Lingerie? Ja, maar alsnog bro.
0: Jij bent gewoon bang dat je genomineerd wordt.
1: Mag jouw vriendin OnlyFans hebben?
0: Nou, als ze daar zelf gelukkig mee
1: hebben.
0: Ja hoor.
1: Dus gewoon in lingerie gewoon?
0: Ja hoor.
1: Mannen betalen, trek op je vriendin.
0: Ja, nou goed. Nooit. Ik neem toch ook een hele knappe vriendin.
1: Kijk, daar gaan we weer. Dat
0: luister
1: is weer...
0: bro. Ik neem toch een hele knappe vriendin.
1: Ja, want dan gaat
0: ik ga
1: het
0: toch niet
1: op...
0: opeens...
1: Het is jouw vriendin, jouw eigen
0: ik ga
1: bro.
0: Toch niet een... Weet je, ik neem een knappe vriendin omdat ik ten eerste gewoon verliefd op haar word.
1: Ja.
0: Omdat ze gewoon er mooi uitziet.
1: Op haar uiterlijk, hè?
0: Op haar uiterlijk en ook op de innerlijk.
1: Daarna
0: maar uiteindelijk... nee, helemaal niet. En uiteindelijk snap ik, ja, ik heb voor die vrouw gekozen. Dan snap ik ook dat mannen haar knap vinden.
1: Ja, maar je hebt toch een stukje jaloezie in je hebben, toch? Als je echt verliefd bent,
0: kijk,
1: heb je toch een stukje...
0: Kijk, nou ja, wat vind jij daarvan? 085-029-4x2. Mag jouw vrouw? OnlyFans hebben. En ik wil het nu van je weten. Bel ons in.
1: Alsjeblieft.
0: 085-029-4x2. Team Ice is nee, natuurlijk niet. En Team Daan, ja, als die vrouw daar gelukkig van wordt.
1: Nou, ik weet wie wint.
0: Ik ben benieuwd. Laat het weten. App Galaxy of bel ons nogmaals in. 085-029-4x2.
3: Galaxy. Turn the season up.
4: We klappen zomaar in Madrid en ik ga dadelijk naar El Clasico. Mijn jongen binnen denkt aan mij als hij zijn assie rookt. Ik zag mijn broertje, kies je route en je matties ook. Ontwijk die clubs, die onzin plekken en die kassie ook. Make money, not friends. Je moet zorgen dat je scoort, ook al score je met hands. Bro, weet ik, blijf kort, hij is die dingen al gewend. Geen zin in heel die setting, ik heb een hekel aan die lens. Mijn hoofd is er nog bij, ben niet vergeten wie ik ben. Al lijk ik buitenaards, mijn bro, ik ben nog steeds een mens. Ben zo vaak weg, ze is die stilte al gewend. Maar ze gaat het pas begrijpen als ze weet.

0: Amol van Goudhoorn hier bij Nieuwsradio. Yes. Ja, je luistert hier naar het probleem van Ice, wat Ice. Iedere week gebeurt. Namelijk, we zitten Ice een beetje te pushen om te zorgen dat hij vriendin krijgt.
1: Ik ga mijn stem gelijk even een beetje lager zetten.
0: Oh, ja,
1: hey, pas. Ik heb jullie te woord horen.
0: Nee, dat snap ik. Hé, hey, we hebben het er net over gehad, over de girlfriend experience. Dat als je gewoon geen vrouw kan krijgen, Ice, want je hebt namelijk de sekslijn gebeld. Die vrouw die kon je niet regelen.
1: Nee.
0: Kim Holland, die zei ook van, nou ja, je moet wat meer openstellen.
1: Ja.
0: Dus ik denk, nou ja, goed, dan kan het misschien wel gebeuren door middel van een girlfriend experience.
1: Ja.
0: Ik heb hier aan de lijn, laat je horen voor Milena!
2: Hey.
0: Milena, jou kunnen we kennen natuurlijk van, nou ja, eigenlijk de platform, hè, de F2F van OnlyFans.
2: Yes,
0: we
2: hebben OnlyFans, Instagram, TikTok, YouTube.
0: Zo,
2: ja,
0: want
2: online, ja.
0: Ja, want je maakt bijzondere content. Eigenlijk gaat alles omtrent jouw beeld, toch?
2: Ja, dat is wel een groot deel van mijn publiek, zeg maar.
1: En maak je alleen beeldcontent of maak je ook echt content met mannen bijvoorbeeld? Gewoon seks, zeg maar.
2: Nee, dat doe ik niet. Nee,
1: Dus echt alleen je lichaam.
2: Teasing en dus echt wel ook, inderdaad, ook online girlfriend experience. Dus.
1: Oké. Okay.
0: Want vertel eens even in het kort, wat houdt een girlfriend experience eigenlijk in?
2: Nou, het is eigenlijk dat zo'n jongen komt zo op zo'n platform en die mist gewoon wat. Die mist een relatie. Dan betalen ze eigenlijk door gewoon normale dingen ook te kunnen bespreken met ze. Hoe de dag was.
1: Serieus?
2: Je noemt elkaar gewoon bijvoorbeeld schatje of liefje. Je spreekt dat af. Het kan zelfs ook zo ver gaan van dat ze vragen van, ja, ik wil graag aangesproken worden als
1: Daddy.
2: Dat ik je man ben.
0: Oh. Ja? Echt?
1: Je bent eigenlijk gewoon een therapeut eigenlijk?
2: Eigenlijk wel.
1: Maar wat voor type mannen zijn dat die aanmelden? Ik vraag me echt af, ik heb een beeld van een zielige, oude, vieze, tengere man. Van
2: Oh, nee.
0: Nee, echt totaal niet.
1: Leg even uit.
2: Eigenlijk best wel veel jongeren.
1: Ja? Maar zou het gewoon...
2: Ja, het zijn best wel veel jongeren die gewoon misschien net even wat minder makkelijk in de markt liggen, zeg maar.
0: Okay.
2: Of heel erg onzeker zijn.
0: Ja, want je merkt het tegenwoordig echt, hè, want er wordt veel online ook gesproken over jongeren met eenzaamheid. Het is voor heel veel jongeren lastig om een relatie te vinden. Nou, we hebben één zo'n jongen als voorbeeld hier in de studio.
1: Oh, je bek.
0: maar jij zegt dus dan gaan ze toch vaker naar toch wel de platform om daar wat meer gelijkheid te vinden en begrijpen.
2: Of, inderdaad. Je hebt bijvoorbeeld ook dick ratings. Dus er zijn ook genoeg mannen die zijn onzeker over een geslachtsdeel.
1: Oh, daar heb ik geen probleem mee, hoor.
2: maar dan willen ze wel graag even weten van iemand online van wat vindt ze dan eigenlijk van? En lig ik daarin ook goed in de markt of niet?
0: Ja,
1: maar ben je dan eerlijk of wil je gewoon iemand pleasen?
2: Nee, ik vraag wel meestal van, wil je eerlijke optie? Of je hebt ook onderdanige mannen. Dan vraag ik of wil je een soort van small penis humiliation. Ja, dus ik vraag gewoon wel van tevoren wat wil je. En dan doe ik dat eigenlijk.
0: Hey, Ice, nu dit toch aan de lijn.
1: Ja.
0: Zou dat wat voor je zijn, zo'n girlfriend experience?
1: Ja, misschien als ik 60 ben of 80 ben en ik heb geen leven meer, vriendin is dood, ik ben een weduwe, dan zaken voor open, lieve schat.
0: Oh, de baas, ik zie opeens de baas van het station opeens binnenlopen in de studio. Milena, ik denk dat ik even moet hangen, denk ik. Of ga er even bij zitten. Misschien wil de baas wel een girlfriend experience.
3: Ik hoor dat je te laat was.
0: Ja, gaan we het zo meteen over hebben.
3: Wat is even praten? Kan je naar mijn kantoor komen?
0: Ja, ik heb het al in de gaten. Milena, ik wil je in ieder geval onwijs bedanken. Waar kunnen mensen je vinden?
2: Eigenlijk op Instagram, YouTube, TikTok. Milena XOXO. Milena met dubbel A. XOXO.
1: Misschien zoek je even een berichtje. Dan Anne niet meer uiteraard, hè?
2: Het is goed, zie ik je daar, hè?
1: Hey, niet zeggen, hè, lieve schat.
0: Milena, dankjewel. Fijne avond.
2: Hey, fijne avond.
0: Hey, misschien is dit wel wat voor jou.
1: Ja, ze heeft wel een mooie stem.
0: Ze heeft een onwijs mooie stem.
1: Ja, misschien ook
0: leuke
1: een
0: leuke meid.
1: Ja.
0: En weet je, als je het dan toch niet kan vinden in het echt, dan maar gewoon een girlfriend's experience die je gewoon kan betalen.
1: Ja, hè?
0: Of blijf anders gewoon, zoals de opposite Mr. Props zeggen, sukkel voor de liefde. Maar wel de koning in de discotheek. Ach, weet je, je hoort ze hier. Op, get

0: Buddy Go, Molly en Tyla hier.
1: Tyla is zo'n toppertje, man. Ken je haar niet van mijn vinger?
0: Nou, misschien wel, ja.
1: Ja?
0: Nou, dat zou wel leuk zijn.
1: Dus kom maar naar Nederland, hè. Je moet even wat regelen voor me.
0: Nou, Madonna is ook in Nederland op dit moment, hè. We zullen niet wat voor jou.
1: Nee, ik wil Tyla of anders niemand.
0: Geen Ara Star ook?
1: Ja, daar wil ik ook wel een beschuitje mee eten eigenlijk.
0: Ja, toch?
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja, het is allemaal, weet je...
1: Het zijn allemaal dromen, mannen dromen die niet uitkomen.
0: Wie weet. Hé, hey, volgende twee uur ben jij er nog? Ik ga het schip verlaten.
1: Ja, jij gaat me in de steek laten.
0: Ik ga in de steek laten.
1: Dus ook in het begin van jouw eigen uur dit.
0: Wat ga je doen?
1: Ja, ik heb weer een artiest in mijn show, man.
0: Lekker.
1: De tweede artiest. Ik vind het weer een beetje spannend en al die dingetjes. Maar het moet wel goed komen met jou, de luisteraar en... Ja, dat eigenlijk.
0: Met iedereen die,
1: ja,
0: die bij
1: luistert.
0: Is.
1: Dus blijf even hangen.
0: Blijf hangen. Waar moeten ze anders naartoe?
1: Ja.
0: Ze hebben niks anders.
1: Nee, precies.
0: Jij hoort bij Galaxy. En dit is een plaat speciaal voor jou. Dave & Tams, Raindance. Mij hoor je donderdag. Ciao.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: Brown eyes.
1: More hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: is Galaxy. It's 9 PM.
1: Dit is de Galaxy News Update. Het reisadvies voor Spanje is sinds dinsdag geel vanwege de natuurbranden. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken blijft reizen mogelijk, maar moeten vakantiegangers rekening houden met wegafsluitingen, slechte luchtkwaliteit, evacuaties en verkeershinder. Reizigers wordt geadviseerd het lokale nieuws en de weersverwachting te volgen. De branden hebben dit jaar al ruim 170.000 hectare natuur verwoest. Chiptoeleverancier ASML heeft in het tweede kwartaal opnieuw geprofiteerd van de grote investeringen in AI-infrastructuur. De omzet steeg met 20% tot ruim 1 miljard euro en de netto-winst nam toe tot 285 miljoen euro. Het bedrijf verwacht verdere omzetgroei, blijft investeren in onderzoek en ontwikkeling en rekent voor het lopende kwartaal op een omzet van 1,1 miljard euro. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft in het Witte Huis met de Amerikaanse president Donald Trump gesproken over de productie van Patriot-raketten in Oekraïne. Trump opperde eerder deze maand tijdens de NAVO-top dat Kiev daarvoor mogelijk een licentie krijgt. Volgens Zelensky spraken de leiders ook over diplomatie, mogelijk in relatie tot nieuwe sancties tegen Rusland. De Amsterdamse beurs herstelde dinsdag, ondanks aanhoudende druk op chipaandelen door zorgen over Chinese concurrentie. De AEX sloot 1,1% hoger, terwijl Philips bijna 5% verloor na kwartaalcijfers. Unilever won bijna 8% dankzij sterke resultaten. Basic Fit steeg na winstherstel, Theon daalde 2% en Mercedes-Benz boekte koerswinst na hogere kwartaalwinst. En dan het weer nog? In de loop van de avond verdwijnen de stapelwolken en wordt de wind

0: zwak tot matig van kracht. De zon schijnt nog een tijd met vooral in het noorden nog wat sluierbewolking. Vannacht zijn er heldere perioden en velden hoge bewolking. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden, in de grote steden een graadje warmer. En tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
1: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
2: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
3: Stop met scrollen. Almere viert 50 jaar met de grootste rollerdisco van de stad. Zondag 2 augustus op de Esplanade.
4: Meld je nu gratis aan via www.rollerdiscoalmere.nl. Dit wil je niet missen.
2: Galaxy Radio.

Frenna, John en Fraser en Ems. My love hier op Galaxy Radio. Goedenavond. Ja, daar ben ik weer. Het is inmiddels even kijken op de klok. Het is 21 uur 7. Mijn naam is IJs. Goedenavond, goedenavond. Je hebt me net waarschijnlijk ook al gehoord. Maar nu heb ik lekker me aangeschoven zonder Daniel. Ik heb eindelijk mentale rust. Nee, maar in ieder geval, ik ben er de komende 2 uurtjes om jou alweer te blessen. Met de lijpste hip-hop nieuws, de beste pokoes. En vanavond heb ik weer iets leuks voor jou. Want er komt een artiest in mijn show in de 2e uur. En wie dat is, ga ik nog lekker niet vertellen, want we gaan eerst terug naar muziek. Katnuf en Chavante met Hit Me Up Hoor je zometeen. Maar we gaan nu eerst naar onze Marokkaanse held, Distinct, met RS6 hier op Galaxy Radio.

0: Pokoe, kleine Johnny Chavante en Katnuf met Hit Me Up hier op Galaxy Radio. Wauw, ik moet even tranquiller doen. Even, want jullie maken me echt druk. Nou, in ieder geval, goedenavond. Mijn naam is IJs nogmaals, voor de mensen die net pas intunen. Ik ben er tot 11 uur en ik zie dat het nu iets over 9 is. Maar juist daarom neem ik de gelegenheid om jou te vragen hoe jouw dag vandaag was. Waar was je dus vandaag, met wie was je vandaag en hoe was jouw dag? Want ik wil alles wat in de kleine details van jou weten, want ik ben namelijk wel benieuwd hoe het met jou gaat. 085-029-4x2 is de app en belnummer waarop je mij kan bereiken. En dan geef ik jou denk ik even kijken. Ja, 3 liedjes om na te denken wat je nou maar wil appen naar mij. Dus nogmaals 085-029-4x2 is nogmaals de app en belnummer. Terug naar muziek. Nicki Minaj staat zometeen voor jou klaar. Maar nu eerst Teddy Swims en Giveon met You Are Even Real.
1: Galaxy Radio. Summer lives here.

Sweet met Moment for Life hier op Galaxy Radio. Hey, luister, ik heb het... ik wil even een tutorial van Drake vertellen. Want Drake, die je dus net hoorde, dat was een echte sim vroeger, hè? En wat met Rihanna deed, en wat met Nicki Minaj deed. En het lukt hem allemaal niet. En ik vind het gewoon zielig. Maar in ieder geval, nogmaals, dat was Nicki Minaj Drake met Moment for Life. Een aantal liedjes geleden heb ik jou gevraagd wat je vandaag allemaal hebt gedaan en met wie je was en waar je was. En ik heb daarop een aantal appjes binnengekregen, dus die ga ik er eventjes met jou bijpakken. Want Miko zegt onder andere, yo, ik heb een vrije dagje van werk, dus ik heb de hele dag gerelaxed. Lekker man, Miguel. En Nader zegt, goedenavond IJs. Ik ben vandaag met mijn kleine naar de strand geweest en nu ben ik Galaxy aan het luisteren terwijl ik bezig ben met de laatste voorbereidingen voor mijn vakantie naar Italië aankomende vrijdag. Nou, Nader. fijne vakantie alvast en thanks dat ik de eer heb om jouw muziek te verzorgen terwijl je bezig bent.

0: Nada gaat op vakantie naar Italië. En voor jou heb ik gelijk even nieuws, want dat heb je nodig. Dus hierbij het nieuws.
1: De overleden Wu-Tang Clan-legende Old Dirty Bastard heeft afgelopen weekend zijn eigen straat gekregen in New York. ODB Jones Way. De straatnaam werd feestelijk onthuld in zijn oude buurt in Brooklyn. En het straatbord hangt heel toepasselijk vlak boven een gigantische muurschildering van zijn debuutalbum. Hip-hop-iconen Kid Cudi en Kanye West werken achter de schermen verrassend genoeg aan het herstellen van hun vriendschap. Cudi bevestigde op social media dat de twee elkaar na een lange ruzie weer bellen om te vragen hoe het gaat. Travis Scott is afgelopen weekend een VIP-club in New York uitgezet. De beveiliging gooide hem eruit omdat hij met glazen ging gooien, omdat hij het niet leuk vond dat hij gefilmd werd. En NBA-kampioen Jordan Clarkson probeerde de boel nog even te sussen, maar die werd per ongeluk door de beveiliging ook de straat opgetrapt. Alright, guys, tot zover deze frisse hitnieuwsflash.
0: Thanks, Joost. Galaxy.

0: to stop that.
1: This is what your favorite station sounds like.
0: Galaxy Radio.
2: Bring the real
3: hip hop.
2: Yo, back.
4: Bring the hip hop back.
0: And back.
1: With more bangers on Galaxy Radio.
4: We wreck the culture.
0: Ice. Melting speakers with hot flaming bangers. Every Tuesday from 9 p.m. on Galaxy Radio.
5: Ice, je hoort het goed. Ik ben Ice aangaan om kennis te maken voor de zoveelste keer. ik heb lijpe nieuws over onder andere Asher. Maar voordat we daar naartoe gaan, heb ik eerst voor jou muziek. Pop Smoke met Chris Brown en Wool Baby hoor je zo meteen. Maar we gaan eerst naar een legend. Het is Dior met 1 plus 1 hier op Galaxy Radio.

Pharrell met Woo Baby en de For Dior met 1 plus 1, uiteraard hier op Galaxy Radio. Ja, voor de R&B-fans onder ons, het kan je waarschijnlijk niet zijn ontgaan dat Chris Brown en Usher op dit moment zijn aan het toeren in Amerika met hun R&B-tour. En nee, R&B-artiesten staan niet alleen bekend om dansen in de regen met een witte blouse. Maar ze staan er ook om bekend om tijdens concerten vrouwen te versieren en te chanten en op het podium mee te sleuren en dan een hele serenade te geven. Je ziet het bijvoorbeeld bij een Keats Wet, een Mario, een Boyz II Men, Chris Brown, noem het maar op. Ook uiteraard Usher, dat ze een dame meenemen op het podium en een lapdance vertonen aan de dame. En laat Usher nou net 47 jaar oud zijn. Die man kon nota bene mijn vader zijn. Nogmaals, Usher is 47. Onthoud het even in het verhaal. En waarom ik zijn leeftijd te specifiek benoem, is het niet zomaar. Want Usher denkt namelijk soms nog in zijn hoofd dat hij misschien een 20er is, maar de realiteit zegt wat anders. Want Usher heeft de afgelopen weken namelijk een 21-jarige dame op het podium meegenomen om met haar vies te doen op een van zijn slow jams, zeg maar. Je weet toch? Maar ik had duidelijk zien aan die dame dat ze daar niet van gediend, want deze dame die keek Usher vies aan en ze dacht echt van, wat doe jij nou allemaal, oude opa? Je weet toch? En na een paar pogingen realiseerde Usher eindelijk van, joh, dit gaat niet werken, dit gaat niet werken. En vervolgens had hij haar weggestuurd van het podium. En hij had dus een L gepakt, een blauwtje. En dan denk ik gewoon, dat is best wel lijp toch? Want dan denk ik, Usher, je bent 47. En tuurlijk, ik snap dat je een 21-jarige dame wilt, je wilt jong blijven. Maar kom op, 21 jaar. Je kon een vader zijn van Usher. En uiteindelijk zei die dame ook nog op Facebook van, ze komen dan voor Chris Brown, niet eens voor Usher. Dus besef dat Usher gewoon helemaal lef is gegaan. Usher, you got it bad, Ben. Usher, you got it bad. Usher, you got it bad. Een toepasselijke pogo voor Usher hier op Galaxy Radio.

Airstar en Tornado. Hier op Galaxy Radio. Ja, het is even kijken op de klok. Het is inmiddels bijna tijd voor het nieuwe uurtje. En in het nieuwe uurtje heb ik voor jullie een artiest in de studio. En ik zie dat hij inmiddels al binnen is gekomen met zijn hele entourage. En ik ga nog niet zeggen wie het is, maar hij gaat ons dancehall vibes brengen. En wil je weten wie het is, blijf dan nog eventjes hangen. Want het gaat weer een movie worden. En we gaan nu even terug naar muziek. Even kijken wie ik op de lijst heb. Ik zie Bryce Tiller, die hoor je zo meteen. Rus General, Alejandro staan ook voor je klaar. Maar nu eerst Sierra en iBed hier op Galaxy Radio.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: terwijl de relatie onder druk staat door meningsverschillen over Iran, Libanon en Gaza. FIFA-voorzitter Gianni Infantino onderzoekt de verkoop van aandelen in de commerciële rechten van WK-toernooien aan private investeerders, meldt de Times. Daarvoor zou het nieuwe bedrijf FIFA Forward Enterprise worden opgericht. Volgens de krant zijn ook personen uit de omgeving van Amerikaanse president Donald Trump benaderd. Het gaat om een miljardendeal. Het reisadvies voor Spanje is sinds dinsdag geel vanwege de natuurbranden. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken blijft reizen mogelijk, maar moeten vakantiegangers rekening houden met wegafsluitingen, slechte luchtkwaliteit, evacuaties en verkeershinder. Reizigers wordt geadviseerd het lokale nieuws en de weersverwachting te volgen. De branden hebben dit jaar al ruim 170.000 hectare natuur verwoest. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft in het Witte Huis met de Amerikaanse president Donald Trump gesproken over de productie van Patriot-raketten in Oekraïne. Trump opperde eerder deze maand tijdens de NAVO-top dat Kiev daarvoor mogelijk een licentie krijgt. Volgens Zelensky spraken de leiders ook over diplomatie, mogelijk in relatie tot nieuwe sancties tegen Rusland. En dan het weer nog? In de loop van de avond verdwijnen de stapelwolken en wordt de wind zwak tot matig van kracht. De zon schijnt nog een tijd met vooral in het noorden nog wat sluierbewolking. Vannacht zijn er heldere perioden en velden hoge bewolking. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden, in de grote steden een graadje warmer. En tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
1: The city clocked in.
2: In your car on the app.
3: The city clocked in.
2: Keep it loud.
4: We are Galaxy Radio.
5: Galaxy Radio.

0: 4774. 085-744-4774. This is Galaxy. It's 10 p.m.
1: Dit is de Galaxy News Update. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft in het Witte Huis achter gesloten deuren gesproken met Amerikaanse president Donald Trump. Volgens het Witte Huis verliepen de gesprekken positief. Met de Israëlische verkiezingen op 27 oktober in aantocht wil Netanyahu zijn band met Trump benadrukken

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. Tuesday, right? That's Ice's Night. Every Tuesday from 9 p.m. on Galaxy Radio.
1: Ja, het is inmiddels even kijken op de klok, 4 over 10. Het is dinsdagavond, ik ben IJs nogmaals en ik ga je er doorheen slepen. 11 uur tot en met heerlijke muziek en speciaal voor jou heb ik een dancehall artiest. Hij is al in de studio. Een van zijn nieuwste tracks gaat hij zo meteen doen en wie dat is hoor je zo meteen. Maar nu eerst terug naar muziek, kan je West hoor je zo meteen. We gaan eerst eventjes de tijd nemen om even rustig in die flow te komen met Olivia Dean en Menna Niet. Dus die hoor je nu.

0: Yes, dat was Kanye West en Travis Scott met Vader en daarvoor Olivia Dean met Man I Need. Yes, daar zijn we weer. Ja, ik heb gezegd dat ik een artiest wil aankondigen en ja, het is de tweede artiest die ik in mijn show heb. En dames en heren, zijn naam is Rasta G. Hij is hier bij mij in de studio. Even kijken, is die wijk aan?
1: Ja, man.
0: Goedenavond, bro.
1: Goedenavond, man.
0: Hoe gaat het met je?
1: Ik wil zijn, man.
0: We zijn er. Lekker, man. Je bent de tweede artiest die ik in mijn show heb, dus als dingen fout gaan, neem het me alsjeblieft niet kwalijk.
1: We gaan het gewoon laten lukken.
0: Ja, dus voor de mensen die nog nooit van je hebben gehoord, wie is Rasta G en waarvan zouden mensen je kunnen kennen?
1: Rasta G, Almere artiest, dansal voornamelijk. Ja. Ze kunnen me kennen van Finest Movement, Demachat, On Fleek.
0: Oké, okay, lekker
1: de
0: man.
1: De Possek, maar op.
0: Oké, dan gaan we even terug naar de basis, want ja, hoe ben je met muziek in aanraking gekomen?
1: Mijn middelbare school, man. Ja. Ik zat op Augustinus College in de Bijlmer en daar had Amati. Ze hadden al tunes uitgebracht. En ik vond het hard. Ik dacht, hé, bro, ik wil dit ook wat.
0: Ja.
1: Dus Mattie had een mic aangeschaft.
0: Ja.
1: Toen hadden we via de gemeente kon je een computer krijgen. Maar je moest wel een paar dingetjes doen. Het was ergens in Amsterdam-Zuid of zo.
0: Mm.
1: Uiteindelijk kregen we die computer. Hebben we die mic aangesloten op die computer. En vanaf daar was ik begonnen. En toen ben ik doorverhuisd naar Almere. En van daar heb ik het gewoon opgepakt. En
0: lekker man.
1: Daar is het gewoon gebost.
0: En voor de mensen die jou nog niet kennen, omschrijf jouw muziek zeg maar. Welke genres horen we terug in jouw muziek eigenlijk?
1: Dancehall, grime, hip-hop,
0: R&B
1: afro,
0: niet?
1: R&B ook.
0: Alles
1: wat, bro.
0: Lekker man, lekker.
1: Dat is hoe ik me voel gewoon.
0: Ja. Oké, en dan zie ik op Spotify dat je een aantal liedjes hebt uitgebracht. Welk liedje ben je eigenlijk het minst trots op dat je denkt van, hé, als die weg moet, dan moet die weg. En welke ben je gewoon echt het meest trots op?
1: Oh, shit.
0: Ja, ik gooi je gelijk in het diep.
1: Damn, als die weg moet.
0: Niet per se weg, maar dat je denkt van, hé, deze poeken eigenlijk, achteraf denk ik van, het werkt gewoon niet meer.
1: Achteraf, ik had de poko destijds uitgebracht bij de Possek. Ik ben die naam zelfs kwijt, bro. Ik heb niet op die poko gelet, gewoon.
0: Okay, uiteindelijk.
1: Het was niet mijn vibe, je weet toch. Ja. Ik ging iets anders proberen.
0: Ja.
1: Maar uiteindelijk, ja, in die tijd ging het, dacht ik, maar nog niet. Want achteraf dacht ik van, nee, maar dit had ik niet moeten doen of zo.
0: En welke track zou je nou echt zeggen van, hé, dit 3% Rasta G gewoon. Dat je echt denkt, dit is die poko.
1: Sowieso, mensen gaan zeggen, Demachat sowieso nummer 1. Maar voor mij, real.
0: Real?
1: Ja, man.
0: Oké, lekker man. En als ik bij je releases kijk op Spotify, zie ik voornamelijk dancehall muziek. Heb je ook plannen om in de toekomst ook andere soort muziek uit te brengen, andere genres, zeg maar?
1: Ja, zeker. Een beetje kizomba zoek ook. Eigenlijk, ja, voor deze tijd eigenlijk, want het is warm.
0: Ja,
1: eigenlijk
0: lekker,
1: moet het nu al, maar het komt. Het komt.
0: En als je dan een featuring met een artiest wereldwijd kon kiezen, wie zou dan echt op jouw nummer 1 zijn?
1: Echt Popcaan, tuurlijk.
0: Popcaan? Ja?
1: Sorry.
0: Lekker man. En je gaat zo meteen een track doen. Welke pokoe gaat het worden?
1: Ik denk toch To The Blood Clot.
0: To The Blood Clot.
1: Een van mijn laatste
0: lekker
1: singles.
0: Man. Is goed. Nogmaals voor de luisteraars. Ik heb Rasta G in de studio. Hij gaat zo meteen zijn pokoe doen. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst terug naar muziek. Ik ga even kijken wat ik in de lijst heb überhaupt. Ja, ik heb Chris Brown en Leo Thomas voor je klaarstaan. Maar eerst Rihanna met Talk The Talk. En daarna gaan we door naar Rasta G hier in Galaxy Radio.
2: Ja, het is een paar minuten en dan is gewoon de hele talk over pauze. Ja, ik vond het wel heel heftig.
3: Babaka, die is 1600. Schatje, ik ben echt

0: Does my hair look beautiful?
1: Eerlijk, ja, weer helemaal lefty, what the fuck. In ieder geval, dat was Chris Brown met Leon Thomas en Fallin. En daarvoor Rihanna met Talk the Talk. Ik zit nog steeds in de studio met Rasta G. Laat je zelf even horen, man. Wacht even, die merktrip helemaal. Nogmaals, laat je zelf horen.
2: Yeah, actief.
1: Ja, jij gaat een pokoe doen, heb ik gehoord. Kan jij ons even uitleggen waar die pokoe over gaat?
2: Die pokoe gaat over toen die bloedklad is gewoon Walipa vibes.
1: Ja.
2: Actief, Jamaica vibes.
1: Nashpan, is goed. We gaan hem doen. Hier live, Rasta G in de studio bij Galaxy Radio.
2: Yes, hear me now. Backshot, backshot, backshot, Joshua, backshot, backshot, backshot, backshot, Joshua, backshot. La patat, Asha back, booty fat, yummy one that. What the fuck, to the blood clot.

0: What the fuck? To the blood clot. You a freaky girl, me say you, but you don't talk.
1: Fully, fully.
0: That is it. Wow. To the blood clot.
2: Wow.
1: Yeah, man.
2: Lekkerji. Wow.
1: Yeah, man. Love.
2: Lekker man, G. Dat was Rasa G met, hoe die pokoe?
1: To the blood clot.
2: Kunnen we het vinden?
1: Spotify, YouTube.
2: Lekker man.
1: Zoek het op.
2: Hey bro, ben je ready voor zometeen?
1: Ja, toch.
2: Ik ga je zometeen eventjes in het diepe gooien. Met een soort quiz.
1: Uh-huh.
2: Heb je je stemmen dan ready?
1: We gaan het zien.
2: We gaan even een pokoe draaien zometeen voor de luisteraars. Als je luistert, als je een vraag hebt van Rasta G, kan je dat opsturen via 085-029-4x2. En we gaan even dus een half uur gewoon een movie maken, man, of niet?
1: Tuurlijk, lekker, actief.
2: Die luistert met FJ, So Amazing hoor je nu. En daarna gaan we terug naar Rasta G hier op Galaxy Radio.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Madeleine, ze komt vanavond langs bij Kleintje. Het is beter dat je om me let. Ik eet het als om me let. Wil je nog een pil?
0: We are Galaxy Radio.
2: On FM, DAB, and in the free radio app.
3: This is trans center, whatever she do, they bite. I like take her down and then I get up out of it. I'm like a thief in the night. This is trans center, whatever she do, they bite.

0: Free Radio app.
1: Yeah, drop the music, turn it up, let's ride.
0: We're back in this.
2: Back with more music.
0: On Galaxy Radio.
2: Where the biggest stars come to play.
0: When ice drops, the night pops. Every Tuesday from 9 p.m. on Galaxy Radio.
3: Yes. Zo, het ging helemaal left hier. Ik heb Rasta G nog in de studio. Laat je zelf even horen.
4: Yeah, ijsie.
3: Ik ga je zo meteen een muziekquiz laten doen en ik ben benieuwd naar je stembanden.
4: Oh shit.
3: Ja man, maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst terug naar muziek. Ik heb Lil Kleine en Milo laten het lukken met Lijntje. Ken je die pokoe?
4: Lijntje.
3: Nee, je hoort hem nu. Daarna tijd van Rasta G hier in Galaxy Radio.
5: Ik ben geen junkie, baby, ik ben funky. Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met... Schat, ik wil je hippen, ik moet bellen, even wijden.
6: Jacques Chirac.

0: Feestje hier op Galaxy Radio. En ik ben niet alleen, ik ben met Drasta G. Laat jezelf even horen. Auwe. Hey, nog spang. Ja, ik heb een bakje voor je neergezet. Zie je die bakje?
1: Mm-hmm.
0: Ja. Ik ben benieuwd naar wat je eigenlijk mee hebt gemaakt in je leven en al die dingen. Dus we hebben een bakje voor de luisteraars. Als je wil meekijken, kan je kijken op galaxy.radio. Dan zie je alle lijfbeelden en ik heb Drasta G voor me. Kan je even die bakje pakken?
2: Oh ja.
0: Hey. Wat je moet doen, je moet even gabbelen. Dan moet je even 3 vragen beantwoorden gewoon, man. We zijn benieuwd naar je leven, dus.
1: Oké.
0: Hij zie.
1: Wie of wat heeft je leven veranderd?
0: Oeh, diepe vraag.
1: Shit.
0: Ja, je weet het niet?
1: Ja, ik denk toch gewoon mijn ouders, man.
0: En hoe dan?
1: They put me on life, bro.
0: Ja, man.
1: Ja, man. Ik denk dat is de grootste gewoon. Ja. Ik denk van ja, man.
0: Oké, lekker, man. En ben je vrienden ook iemand of alleen je ouders gewoon?
1: Bij mijn matties. Tuurlijk wel, op zich wel. Je weet toch, is altijd wel, maar...
0: Ja.
1: Ik kan nu niet direct zeggen van oké, anders ga ik iemand tekort doen, weet je toch?
0: Ja,
1: aan mijn
0: matties, ik hoor,
1: weet
0: je
1: toch.
0: Ze steunen
1: me sowieso, je weet toch.
0: Hey, let's go. Gaan we naar de volgende.
1: Oké, wat wil je het komende jaar nog doen? Dat je nog nooit eerder hebt gedaan. Ik denk misschien indoor skydive, want we gaan niet buiten dingen gek doen. Gewoon
0: wat dan? Dus... Skydive?
1: Ja, toch? Skydive.
0: Je wil vliegen gewoon.
1: Goeie, maar indoor. Op...
0: Indoor?
1: Indoor! Indoor, niet buiten gek doen.
0: Ik wou net zeggen, hoor.
1: Ja, no, indoor.
0: Oké.
1: Indoor.
0: Oké, volgende. Even, ik wil je zien gabbelen. Je gabbelt
1: niet. Oké, wacht. Rewind.
0: Dashboard.
1: Okay.
0: Ja, ik zie hem niet gabbelen, mensen. Ik zie hem gewoon.
1: Oké. Wat zijn je talenten, je specialiteiten dat jou uniek maakt? Oh, goddamn. Mijn specialiteiten. Ik hoor het vaak, maar ik denk van mezelf ook. Weet toch, ik straal rust uit. Hoe je me die dansa hoort maken, maar ik kan je ook gewoon rust brengen. Gewoon van, hé, bro.
0: Ja, maar hoe zit dat eigenlijk? Want dancehall is een beetje
1: ruw. Ja. Maar daar, wanneer mijn energie eruit is,
0: ja,
1: is het eruit daarna. Ben ik moe, tranquilo, dan gaan we gewoon rustig doen.
0: Weet je wat, je gaat er echt snel doorheen. Laten we nog eentje pakken.
1: Nog eentje, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Next one. Ik zie hier. Hey. Het is lang, man. Als je ergens naartoe kan gaan waar niemand wist wie je was en waar alles kan wat je deed om niet bekend kon worden bij mensen die je kent, wat zou je dan allemaal willen doen?
0: Ja. Snap je die vraag wel?
1: Ik zit te denken, boy. Als ik naar ergens naartoe zou gaan, ik denk ik zou, waar niemand me kent, Jamaica, ik was daar geweest.
0: Ja.
1: Niemand kent me daar.
0: Ze kennen je daar niet?
1: Ze kennen me daar niet.
0: Maar je maakt dance op focus.
1: Dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Ze kennen me nog niet.
0: Dat is fijn.
1: Nee, ik was daar geweest en het leven daar is net gewoon net als Suriname. Gewoon, kijk, Suriname is anders, je familie daar.
0: Want je bent Surinaams toch?
1: Ja, toch.
0: I see.
1: En ja, je familie daar, dus daar is het wat anders. Dus Jamaica. Ja, man, en wat ik daar zou willen doen is nog steeds pokoe maken. Want ik was daar op vakantie, maar ik was voor mijn rust meer.
0: Ja.
1: En nu is het toch gewoon meer pokoe maken.
0: Lekker, man.
1: Meer gericht.
0: Of ja, op pokus gesproken, ben je ready voor zometeen, voor de muziekquiz?
1: We gaan een beetje zingen, zonder
0: auto. Maar ik ga je even de rust geven, ik ga even een pokoe draaien en daarna is het tijd voor jou, man.
1: Oké, we gaan
0: dus
1: zingen.
0: Dus gaan we nu luisteren naar Fat Joe, Ashanti en What's Love en daarna naar Drasta G, zijn zangtalent.
1: Yes, man.

0: Eerlijk, de vibes zit erin in de studio, man. Rassa, ben je er nog?
1: Ja, man. Ja, man.
0: Want weet je wat ik met je ga doen?
1: Mm-hmm.
0: Ik ga je laten zingen, man. Even kijken, hoor.
1: Again.
0: Zo, ik heb even een goede achtergrondmuziekje gezet. Ben je ready? Ik ga je even de regels uitleggen. Ik heb 5 pokus uitgekozen. Ik dacht eigenlijk aan hip-hop en R&B, maar toen dacht ik van je bent een dancehall artiest, dus ik kan je dat niet laten doen. Want je bent geen Asher, je weet het.
1: No,
0: dus ik laat je gewoon 5 dancehall pokus zingen, zeg maar. Wat je moet doen, de track speelt af, daarna gaat hij je pauze en dan moet je hem afmaken. Het liefst 5 à 10 seconden en dan verdien je een puntje.
1: Oké. Okay.
0: En echt, ja, je moet gewoon die flow doen en al die dingetjes en als je het fout doet heb je gewoon... Ja, heb je het mis, dan hoor je dit, even kijken of je werkt, dan hoor je dit. Oh nee, dat is als je het goed hebt. Als je mis, dan hoor je dit. Oh nee, oh, gaat ook weer helemaal mis.
1: Oh shit.
0: Ja, dan hoor je dit.
1: Maar heb ook hulplijnen, of
0: nee, je hebt geen hulplijnen, bro. Je bent voor jezelf,
1: man.
0: Je bent een artiest, toch?
1: Ja, oké. Okay,
0: nee, dan moet je pokus kennen, je moet wel je geschiedenis kennen. Je bent een dancer-artiest. Dus het houdt in dat je ook wel een beetje... Heb je al een beetje...
1: Een beetje, weet je wel.
0: Ja.
1: Geef een moment.
0: Ja?
1: Geef een moment. Let it go.
0: Oké. Okay. Dus nogmaals. Als je het goed hebt, hoor je nogmaals dit. En als het fout is, hoor je dit. Ben je ready?
1: Ja, man. Oké, okay, let's go.
0: No spang. Dan gaan we naar de eerste pokoe. En ik ben benieuwd naar je zangtalenten, man.
1: Uh-huh.
0: Let's get it.

0: A party animal, rock out and wind up when you pong say, girl, you a party animal.
1: Dit is wel een puntje, dit is wel een puntje.
0: Ja, toch?
1: Ik krijg een belletje.
0: Oké, oké.
1: Gaan we gelijk door naar de volgende?
0: Bam, bam, bam.
1: Je gaat er gelijk in, man. Oké, even kijken hoor, even kijken. Track 2 komt er nu aan. Je bent ready?
0: Mhm.
1: Nospa.

0: the leather hat, the sweet sap, toothbrush get dirty dust fast. Yeah. Everybody happy ask when I get my clocks. Everybody happy ask when I get my clocks.
1: Okay. Hey, ik had het niet verwacht, maar ik zeg eerlijk. Maar. Los van, we gaan gelijk door naar de volgende. Ik weet niet of je deze kent, maar we gaan het zien.

0: Langa yo de na mi sei. So langa mi kashi ala dei. Yei. Oma fo mi. You na mi yanga.
1: Babukle. Hey, je gaat er lekker in, maar je hebt 3 punten op de... Hey, weet je, we gaan gelijk door, ja?
0: Oké, let's
1: go. Even kijken of je de volgende kunt.
0: Oké.

0: Girl, me up here fi squeeze you. Put me hands on around you. Girl, me up the tightest. Hold me one them thing I'm alive.
1: Bro! Hey, hey, big up, man. Big up,
0: people. Yo, Gepchan.
1: Oké, los van, los van. Je doet het goed.
0: Ja, toch.
1: Oké, nog eentje.
0: Oké.
1: Dat is de laatste. Dan heb je gewonnen tot nu toe. Dat is spannend.

0: En dat is only me.
1: Nee. Zo gaat die tekst niet.
0: En so get me get caught. En no let me get caught.
1: No
0: let me get caught.
1: Nee, van de af. Ik wil applaus voor iedereen.
0: Ja, maar hé, we doen actief. Nou, oké.
1: Je hebt het gekild. Dus je bent gewoon echt opgegroeid met deze muziek?
0: Voornamelijk wel, man. Voornamelijk wel.
1: Lekker, man. En welke dancehall artiest is bij jou echt gewoon de nummer 1?
0: Zoals ik al zei, kijk, je hebt nu echt veel. Vibes is sowieso World Boss. Het is nu een beetje slow, die man is altijd wat rare dingen. Maar Popka nog steeds number 1.
1: Popka nog steeds nummer 1.
0: Big up Masika ook. Dat is ook gek. Veel mannen

0: kunnen verwachten?
1: Ja, zeer zeker, zeer zeker. Ik heb een paar poko's ook met Nelly Nels. Lenzo, artiesten vanuit Almere, Rockside, Damn Dead, Chase World. Ja, we gaan gewoon overnemen, dat is het Rockside.
0: Lekker man. En
1: Doe niet show ook, big up jou.
0: Nee, big up Doe niet show, hij heeft het geregeld.
1: Ja man.
0: En wat ik altijd in mijn show doe, ja, er zijn mensen die er locked op zitten of mensen die gewoon niks te doen hebben. Heb je nog een laatste boodschap die je wilt doorgeven aan al jouw fans, luisteraars en iedereen van Galaxy?
1: Ja man, keep your head out. Hi, weet je toch, mensen zullen altijd praten. Tegenwoordig heb je veel jongens, veel mannen die veel praten. Het blijft, maar hou je hoofd hoog. Het komt goed, blijf bidden, dat is het.
0: Puur. Ik en Rasta G wensen jullie een hele fijne avond. En ik ga het afsluiten met Jonna Fraser, Tiwa Safi en Turn It Up hier op Galaxy Radio. Ik wens je een fijne avond.
1: Yes.

0: Check out the
1: music.
2: Next. More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
3: Here on Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 11 p.m.
2: Dit is de Galaxy News Update. Enkele duizenden mensen zijn dinsdagavond samengekomen bij het Homo-monument in Amsterdam om de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn te herdenken. Na een minuut stilte spraken onder andere burgemeester Femke Halsema en COC-voorzitter Myrtille Dansen. Ook ooggetuigen Karl en Daan deden hun verhaal. Aansluitend werden bloemen gelegd en kaarsen aangestoken. Een gevangene is vrijdag in de penitentiaire inrichting in Grave meerdere keren neergestoken door een medegevangene, bevestigt de advocaat van het slachtoffer. Volgens hem gaat het om dezelfde verdachte die eerder Camille E., chauffeur bij de moord op Peter R. de Vries, aanviel. Het slachtoffer overleefde de steekpartij en is naar het ziekenhuis gebracht. De dienst Justitiële Inrichtingen reageert later nog. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft in het Witte Huis achter gesloten deuren gesproken met Amerikaanse president Donald Trump. Volgens het Witte Huis verliepen de gesprekken positief. Met de Israëlische verkiezingen op 27 oktober in aantocht wil Netanyahu zijn band met Trump benadrukken, terwijl de relatie onder druk staat door meningsverschillen over Iran, Libanon en Gaza. Het reisadvies voor Spanje is sinds dinsdag geel vanwege de natuurbranden. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken blijft reizen mogelijk, maar moeten vakantiegangers rekening houden met wegafsluitingen, slechte luchtkwaliteit, evacuaties en verkeershinder. Reizigers wordt geadviseerd het lokale nieuws en de weersverwachting te volgen. De branden hebben dit jaar al ruim 170.000 hectare natuur verwoest. En dan het weer nog? In de loop van de avond verdwijnen de stapelwolken en wordt de wind zwak tot matig van kracht. De zon schijnt nog een tijd met vooral in het noorden nog wat sluierbewolking. Vannacht zijn er heldere perioden en velden hoge bewolking. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden, in de grote steden een graadje warmer. En tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 12 a.m. Galaxy Radio.

0: vocabulary.
1: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next.
3: Stay tuned for the biggest stars.
4: I'm on.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
6: Ahoy!
5: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 1 a.m.
1: Galaxy Radio.

0: to the mission. Or online at galaxy.radio.
1: על פי עוד שכם אמן.

0: Check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.